ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman.

0: Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol

0: is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld. Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van de Liga.

0: voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

came today, but had to go to visit you. You never know. Yeah, yeah.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws.
3: Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een explosie in restaurant Balzi Rossi in Moskou vielen zeker 3 doden en 21 gewonden, meldt TASS op gezag van de autoriteiten. Een vrouw smokkelde vermoedelijk een bom naar binnen en bracht die tot ontploffing nadat een bewaker haar toegang weigerde. Zij, de bewaker en een gast kwamen om. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Aerodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten, kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling wordt daardoor onmogelijk. De centrale produceert nog maar een kwart van de normale capaciteit en levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een bekende Amerikaanse acteur. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het rustig met weinig wind en temperaturen van 8 tot 15 graden. In het noordoosten kan nevel of grondmist voorkomen die snel verdwijnt bij opkomende zon. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Bij een explosie in een steenkoolmijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Nederlandse kabinet vindt dat Spanje alles moet doen om de grens bij de Spaanse exclave Ceuta te beschermen. Buitenlandminister Tom Berendsen schreef dit op X nadat binnen 24 uur bijna 50.000 migranten Ceuta binnendrongen, onder meer zwemmend of via hekken. Berendsen sprak zowel zijn Marokkaanse als Spaanse collega over deze zorgelijke situatie. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Bala hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Madonna trad in de nacht van zaterdag op zondag op tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live Amsterdam. Ze begon rond 2:30 s'nachts, bijna een uur later dan gepland, en zong 7 nummers. Kylie Minogue was een onverwachte gast.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

altijd schoolje bij de Heer. Bij hem binnen we veilig. Kretsen veilig als lietse pikjes onder de vleugels van hun mem.

0: Dan wil ik wel graag eerst even weten waar je zit. Hoe is het al?
1: Ik ben Sabrina en ik ben 10 jaar en kom uit Den Bosch.
0: En Sabrina had in je mijn naam, hè?
1: Ja.
0: En waar had Sabrina mijn naam?
1: Nou, ik ben Denise, ik ben 10 jaar en ik kom uit Den Bosch.
0: Ja, en je bent over de derde keer.
1: Ja.
0: Ja, we hebben laatst al gezegd, je bent al 2 jaar vriendin.
1: Ja.
0: Ja, dat is superleuk. Hey, en Sabrina, daar had je een vraag uitzocht.
1: Ja.
0: Welke?
1: Wie biedt jou altijd een luisterend oor?
0: Nou, waar biedt hij een luisterend oor?
1: Mijn huid en mem en mijn vriendin.
0: Dat is heel mooi. Wat er je naar die luisteren wil.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En waar biedt hij een luisterend oor?
1: Nou ja, ik meen...

0: hi to mijn vrienden en vriendin.
1: Nou, dat is heel mooi, hè, Triana, die lustert. Dan kiest alles bij hen kwijt.
0: Ja.
1: Ja, dat is mooi. Hey, en welke vragen stel je het zacht?
0: Wie vleurt jou op een sombere dag op?
1: Nou, waar doet dat?
0: Sabrina.
1: Sabrina. Hey, Sabrina, dat is mooi. Ja, hoe doet Sabrina dat?
0: Nou ja, dan maakt ze weer zo'n dom grapje en dan maakt ze weer lightje en dan... Ja, of ze zei iets dat ik leuk vind en dan... Ja.
1: Dus dan wist je er helemaal blij van?
0: Ja.
1: En ik, volgens mij werd Sabrina Jerk al blij van dat ze dit deed. Dat is een mooi compliment.
2: Ja.
1: Ja. Hey, en Sabrina, als je een sombere dag had, waar flirt die dan op?
2: Denise.
1: Ah, en hoe doet Denise dat?
2: Ze maakt het vaak, ik word stomme grapjes doen. Al dan, maar ze is heel veel laatje. Maar ik weet niet waarom.
1: Maar ze maakt het hier wel blij.
2: Ja.
1: Nou, wat mooi. En je wordt, Denise, ik word blij van. Ja. Ik schud al, je maakt je handen gewoon blij. Dat schud ik je via mee gebeuren. Dat is helemaal super.
0: Ja.
1: Ja. Hey, en ik haal echt een raadsel. Ben je goed in raadsels?
0: Een beetje.
1: Maar in mijn reden, ik jou eerst in je aanwijzing. Wat zou dit wijzen, of waar zou dit wijzen? Ik ben heel flink en sterk.
0: David?
1: Die is wel flink en sterk, hè? Maar dat is hem net. Had Sabrina nog een idee?
2: Simpson?
1: Is ik flink en sterk? Ik jou nog een aanwijzing. Ik doe vaak alleen nog het meeste werk.
2: Jezus?
1: Dat is ik weer, maar die bedoelen we hier net. En doe?
0: Ik weet ze even net, mag ik even nadenken.
1: Dat is een moeilijk raadsel, ja?
0: Ja.
1: Het raadsel staat straks in het vestje, dus dan weet hij helemaal vast het antwoord van deze. Bijna. Dat wist je net, maar je nog een aanwijzing had?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Soms sla ik wel eens op hol. Ik dacht, nou weet je het. Waar slaat wel eens op hol?
2: Een ezel.
1: Nee, dat is hem echt niet. Waar slaat nog wel meer eens op hol?
0: Ik wist het net.
1: Een ezel, dat weer wel wat in de richting, maar een oordeel. Ja, dat is hem. Goed antwoord. Een ezel slaapt misschien ook wel op hal, dat weet ik net.
2: Ja.
1: Maar in het vers komen nog meer raadsels, dus je mag maar zeggen, ja, misschien.

0: De tekst
1: van deze week.
2: Johannes 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt.

Heer Jezus, ik zie u gaan, het kruis op uw rug, geen weg terug. Spijkers die door uw handen slaan.

0: Weet je nog wel waar we vorige week het verhaal overheen?
1: Hoe Salomo.
0: Ja, hoe Salomo. En wat wilde met Salomo?
1: Die kreeg een droom.
2: En daarin vroeg ik God wat hij graag wil hebben.
0: Ja, en wat wil Salomo graag hebben?
2: Meer wie je ziet.
0: Ja. En wat zei de Heere God?
1: Dat was een goede keuze weer.
0: Ja. En kreeg het Salomo dat nou ook?
1: Ja.
0: Ja, en wat voor beroep is Salomo?
1: Koning.
0: Ja. En is het moeilijk om koning te wezen?
1: Ja. Soms wel, ja.
0: Dat is best wel moeilijk, hè? Want toen was het wel graag goed, want tenminste Salomo wel. Die wil graag weer zitten om het goed te doen.

Heer God, luistere naar het gebed van Salomo. Hij maakte hem verstandig en wees. En een protte meisje die kamen naar het paleis staan om Rie te vregen. David, wie altijd rechter werd over het volk, als twee of meer meisjes ruzie hin, moesten ze bij hem komen. De koning besliste dan wat er gebeuren moest. Nou is Salomo rechter. En dat is net altijd makkelijk. Want meisjes die ruzie maaitje en dieven, die liegen ook heel vaak. Maar met deze nieuwe koning haast daar net zo volle aan. Hij had altijd tro wat eerlijk is en wat net eerlijk is.

0: De Salomo die wie koning. En als koning, wat moest er dan nog meer wezen?
1: Rjochter.
0: Rjochter. En wat voor taak had een rjochter?
1: Meestal vertellen wat ze iets fout had en wat zijn straf is.
0: Ja, precies. En hoe liep het hem dat om rjochter te wezen?
1: Ja, pittig werk. Maar ik denk dat het wel leuk is.
0: Maar dan komen er twee meesten bij die en die gaan stijlen, zeggen ze. En dan zeggen ze, dat ga ik niet in. Hoe maakt dat dan?
1: Tja, dan moet je zien wat wel weer is en wat net is, weer is. En dan moet je onderzoeken dan. En dan kun je erachter komen.
0: Ja, want dan moet je dus achterkomen waar ligt en waar de weer iets uit, hè?
1: Ja.
0: Poeh.
2: Kun je gewoon vragen dan bijvoorbeeld van... ik zie wel waar het stijl om had, omdat het heel goed is waar het nou in zijn jas had, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En dan degene die dat in zijn jas had, dan zei hij van, nee, dat ken je net. En dan vreden ze zichzelf eigenlijk.
0: Precies, dan is het echt zien.
2: Ja.
0: Maar je had het al verstappen, ergens.
1: Dan is het net zien.
0: Nee.
2: Maar als bijvoorbeeld dat als nou zei ze dan... Kist er alsnog wel een traapje.
0: Ja. Want sommigen kunnen heel goed leren, hè? Maar ja. Kist ze dus ook wel hun verpraten letten, zodat ze dan toch trot hem aan te vallen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld dat iemand het al ergens in had gebracht en dan zei ze toen van, nou, ik ken best wel goed zien waar dat had. Stel, want ja, ze is gewoon heel goed, nou. Maar dan degene die het dan echt had stel, die zult dan heel snel steeds van, nee, dat ken het, want... En dan weet ze het.
0: Precies, dan verpraten ze zich.
2: Yeah.
0: Ja, dat zou heel slim wezen, ja. Trouwens, een rjochter, dat is best wel een hele ingewikkelde taak. Maar waar is de allerbeste rjochter?
1: God. Ja.
0: Ja, God is de allerbeste rjochter. Die weet alles.

Op een dag komen er twee memmen bij koning Salomo. Eén van hen had een babybeet, in doeken wikkeld. Het bentje is steeds heel lief, maar nu begint het te goelen. Salomo roept een uit het paleis en deze vrouw met de baby even beet horen en werd een beetje rustig meidje. Zo kunnen de twee memmen via de troon komen. En een van de vrouwen vertelt: wie waren je te geren in hetzelfde huis en ik had een lietse poppen kregen. Twee dagen later kreeg deze vrouw ook een ben. Op een nacht ging ze per ongeluk op haar baby lezen. En toen kreeg de baby geen adem meer en is de baby doorgegaan. En weet je, koning, wat ze toen dien had? Toen ze wekker werd, had ze stiekem haar derde baby bij mij deadline. En toen had ze mijn baby voetpakt en bij haar in bedline. Nee, roept de oren vrouw, doe liegst. Ik ben de hele nacht net uit bed geweest. Die derde baby is van die en de levende baby is van mij.

0: Nou, er komen dus 12 vrouwen bij koning Salomo. Wat is hun probleem?
1: Nou, vrouw die op de baby keel is. En toen zei de ene vrouw dat die het bed is best om haar baby te pakken. En dat deed de baby bij haar te lezen. Maar dat wie net weer. En toen zei de orenvrouw dat de baby gewoon van haar wie.
0: Oké. Okay. Dus dan had ze ruzie om de baby?
1: Ja.
0: Om de levende baby?
1: Ja.
0: Oh. Nou, hoe kist nog weten van waar de baby is?
1: Nou, het verhaal zelf heb ik al een beetje verder, maar... ik net ook dat oma vertellen.
0: Wat vond je hem ervan? Want, doe wist wel, spreken ze beide de weer niet?
1: Nee, één van beiden. Hè?
0: Nee, één van beiden moet sowieso leren, want dit kan net allebei weer wijzen.
2: Nee.
0: Nee. Maar van waar zou die baby nou wijzen?
2: Ja.
0: Weet dat die vrouw zelf wel van waar de baby is?
2: Nee. Volgens mij
1: ja. Ja.
0: Wat denkst van wel?
1: Ja.
2: Ik denk dat ze nou een beetje in de wacht binnen.
0: Ja. Zeker van me. Hoe denkst u dan dat het zet, Sibrina?
1: Nou, ik denk dat de ene vrouw gewoon een levende baby voor haar. En de andere vrouw, ja, die wil dat wie haar bentje, maar dan zeg maar, die wil heel graag de baby horen, maar dan had die vrouw gewoon. Snel in de nacht dienen.
0: Maar ja, ziet, beide zeggen dat de levende van hen is en dat de derde van de oren is.
1: Ja.
0: Jongen, jongen, wat een probleem. En dan is het net aan de babysje natuurlijk, als de koning weet net van waar de baby is.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, misschien als hij ouder werd, dan is dat misschien.
0: Maar... Ja, maar ik denk dat ze het nou gelijk wel witte willen, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou hoe gaat hij dat oplossen? Je brengt dus zijdens dat ze het eigenlijk ambitie geweest, hè?
1: Ja.
0: Hoe gaat hij dat dingen?
1: Nou, je zei... Nou, dan snij ik de baby in stikken. En toen de ene vrouw die zei, doe maar. En de andere vrouw zei nee.
0: En toen van de vrouw de baby
1: die
0: dan?
1: De vrouw die nee zei, daarvan is de baby. Want die joeg heel veel om haar been en de andere vrouw net.
0: Nee, toen zei hij, ik snij hem wat meer en dan krijg je elke helft.
1: Ja.
0: Nou, zullen we dat echt wel willen?
1: Nee.
0: Het is wel heel wies van die koning, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is juist wel. Die had een weerziet van de Heere God gekregen. En dan betinkt dat dit.
1: Ja.
0: Wist je dat een schoon dit verder gaat?
1: Ja.

Dit is wel een moeilijk geval. Van waar is nou die baby? Breng me een zwaard, zei koning Salomo. Snij het bensje in 2 stukken en jou beide memmen de helft. Maar dat is toch verschrikkelijk. Waar ligt er nou een baby tromidden snijden? Wat is dit nou voor koning? Ik wil net dat mijn bensje deemaken wordt, roept de ene vrouw. Dan heil ik nog liever dat de orenvrouw mijn bensje kriet. De orenvrouw zei: doe wat de koning zei, dan heb je allebei een heel ben. Ho, roept de koning. Nou weet ik waar de echte mem is. Een mem zal haar bensje net deemaken litten. De echte mem kriet haar baby wel weer om. En de orenvrouw wordt streng tasprutsen. En de meisken van Jeruzalem zeggen: dit is nog eens slim van onze koning.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Denise, had ik een feske met je, hè?
2: Ja, ik had feske You Raise Me Up van Westlife.
1: Oeh, dat is een Engelse.
2: Ja.
1: Waar gaat dat door?
2: Nou, ja, waar gaat dat door?
1: Of is een stukje van de tekst?
2: You raise me up, then I can stand the mountains.
1: Oeh. Sta je op een berg?
2: Ja.
1: Dan ben je heel heeg.
2: Ja.
1: Ja. Denk je dat door?
2: Ja.
1: Nou, en waarom vind je dit een mooi verske?
2: Nou ja, ik hou wel van Engelse verskes. En ja, ik vind het wel een mooi verske.
1: Het is een mooi verske?
2: Ja.
1: Dan gaan we naar die mooie verske. Ja. Yeah. Ja. Mijn stem aankondigen.
2: Hier komt het verske You Raise Me Up van Westlife.

0: Sibrine, wat voor vijfke haast toon mijn naam?
1: Machtig God, sterke rot.
0: Leg je dat hoor?
1: Nou, God, dat hij heel machtig is en dat hij een sterke rot is.
0: Machtig en een sterke rot?
1: Ja.
0: Tjonge, dat klinkt wel als heel sterk.
1: Ja.
0: Ja, want een rot is heel sterk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, en waarom vindst u dit een mooi vijfke?
1: Nou, omdat het een hele mooie betekenis had. En ja, daarom eigenlijk.
0: Daarom, om de betekenis.
1: Ja.
0: Was het een liedstukje van Sjonge?
1: Wel een liedstukje.
0: Mij wel even, toch maar.

0: is als u.
1: Nou, dat is een mooi zang. Prachtig. Hey, en dan geven we nou een luister naar die feske, dat is toen mijn naam haast. Ja. En dan mij stoot even onkondigen.
0: Hier komt dat feske, machtig God, sterke rots.

0: De wie is een man en die zei, de Heere God die vindt Ben net zo belangrijk. Gehoord de meesten die ben volle belangrijker.
1: Dat is net weer.
0: Dat is net weer?
1: Nee. God vindt Ben even belangrijk als grote meisje.
2: Eigenlijk zelfs nog belangrijker.
0: Ja, zei de... Waar het zijn?
1: Dat staat in de Bijbel.
0: Ja. Dat zei de Heer Jezus, hè? Ja, de grote meisje moet een voorbeeld nemen aan de Ben, zei de Heer Jezus.
1: Ja.
0: Dus die man hier net gelijk. Weet je wel welke man het had wie?
1: Nee.
0: Dat wie een van de discipelen.
1: Oh ja.
0: Of ja, misschien wel meerdere discipelen. Die zijn dat. Toen memmen de Ben bij de Heer Jezus brengen. En toen zijn de discipelen fjord met die Ben. De Heer Jezus had het vierste druk.
1: Ja.
0: Ja, die had noteerd via de grote meisken en net via de Ben. Dat vond de Heer Jezus net zo leuk dat hij dat zei.
1: Nee.
0: Nee, die werd heel naar mij hem eens.

0: Het is tijd. Goed gestemd zit er weer op, Sjoerd.
1: Ja.
0: En, ja, jammer, hè? En hoe vaak ben je hem hier nou west?
1: Drie keer, ja.
0: Dat is dus de laatste keer weer.
1: Ja.
0: Maar ik vond het echt gezellig dat je hem hier win.
1: Ja, ik vind
2: het gezellig.
0: Ja, goed hopen, bedankt. En na je week snijden, dan hebben we nieuwe gasten. En dan hoop ik dat iedereen daar weer naar je harking gaat.
1: Ja.
0: Dus ik hoop gewoon al je tot oren weken. Doei!

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Donald Trump heeft via Truth Social aangekondigd een geplande aanval op Iran voorlopig uit te stellen. Teheran en andere landen in het Midden-Oosten vroegen de Verenigde Staten te wachten op een akkoord. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman belde Trump zaterdag over de zorgen. Iran en Israël bevestigen dit nog niet. Nederlandse politie jaagt steeds vaker op landgenoten die vanuit Spanje opereren, waar Nederlandse criminelen hun uitvalsbasis hebben. Ze waren betrokken bij het grootste XTC-lab en de grootste cocaïnevangst ooit in Spanje. Op een bedrijventerrein in Amposta trof de Spaanse politie zomer 2025 dat XTC-lab aan, in een verlaten loods met nieuwe bewakingscamera's. Israëlische luchtaanvallen op Gazastad en Deir al-Balah hebben 4 Palestijnen gedood, waaronder een kind en een echtpaar. Dit gebeurde ondanks een eerder staakt het vuren. De Amerikaanse president meldde een historische overeenkomst over ontwapening van Hamas, maar details ontbreken nog. Bij een explosie in een steenkolnijn in Zuid-Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De ontploffing vond plaats diep onder de grond. Reddingswerkers zijn ter plaatse om slachtoffers te bergen en te zoeken naar eventuele overlevenden. Over de exacte oorzaak van de explosie is nog geen duidelijkheid. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het overwegend zonnig en droog met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeest.

Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer bent afgestemd op RTV NOF. Op deze feestdag mocht ik de uitzending beginnen met het lied Waardig is uw naam van Reijer. Vanmorgen zullen we weer een kerkdienst ten gehoor brengen. De kerkdienst komt vandaag vanuit de protestantse gemeente Oosternijkerk en de voorganger is dominee J. van der Boogaard. De dienst begint straks om 9:30. Presentatie en techniek van dit programma is in handen van Jack Asmier. We gaan nu eerst verder met een aantal mooie lofliederen. En hierbij mogen we bedenken dat Gods Koninkrijk troont op de lofliederen die ter ere van hem ten gehore gebracht worden. We gaan verder met Ichthus.

Dit was het lied Heer, wijs mijn geest van Urkermannenkoor. Halleluja. Ga verder met Rauch Adonai Alai. Dat is een Joods lied en de tekst heet, de titel heet De Geest van God is op mij.

in de spotlights, vooraan waar de sterren van de wereld graag stralen. Je denkt, wie kent

0: Je hebt net kunnen luisteren naar Geest van in Boven van De Bazuin en het Bleed Whatcaps Jongens. En het laatste lied was Een Stralende Ster van Wim Pols en Piet Smit. Zoals gezegd hebben we vandaag een kerkdienst en die wordt uitgezonden vanuit de protestantse gemeente Oosternijkerk. En het is een dienst van vorige week. De voorganger is dominee J. van der Borgaard en we gaan nu overschakelen naar de kerkdienst.
1: Bij het aansteken van de kaars. Met het aansteken van de kaars belijden we dat Jezus Christus het licht van de wereld is. Hij is onze hoop en toekomst.

Dan wil ik u allen verzoeken om zo mogelijk te gaan staan voor het begin van de dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen en die trouw is tot in eeuwigheid en die niet zal loslaten de werken van zijn handen. Genade en vrede is met u, van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Zingen we nu met elkaar Psalm 84, vers 1 en 2.

Ja, u mag nu weer gaan zitten. Nou ja, over zitten, staan en dergelijke gesproken, heeft u vanmorgen al oefeningen gedaan? Ja? Een paar wel, maar gelukkig wel. Ik heb namelijk begrepen, ik las laatst een artikel, hoe goed het is als mensen vanaf een bepaalde leeftijd, ik zal die leeftijd maar niet noemen, maar dat mensen vanaf een bepaalde leeftijd, dat het goed is om 's morgens vroeg al te rekken en te strekken. Kortom, je spieren dusdanig op te rekken, dat je alle mogelijke ongelukken die er overdag kunnen gebeuren, dat je die de baas kunt. En ik dacht, het is misschien wel mooi om met elkaar te rekken en te strekken, want ik had eigenlijk bedacht, het zou wel mooi zijn als we gewoon onze zitplaats zouden verlaten en dat we iemand zouden opzoeken die we niet kennen. Niet wetende dat het van die enorme banken hier zouden staan. Dus als ik dat ga vragen, dan gaan we Omroep Friesland halen met 10 gewonden, waarvan 3 ernstig, dat moet maar niet. Maar als u nou eens om u heen kijkt, links, rechts, voor en achter, iemand die u niet kent, die dus van een andere gemeente is, om die even de hand te reiken en een hele goede dienst toe te wensen. Dan voelen we ons ook een klein beetje vertrouwd met elkaar. En is het spreekwoordelijke ijs maar gebroken. Ik wil beginnen met een tekst uit het Nieuwe Testament. Een tekst van Paulus. Paulus die heeft een persoonlijk probleem. We weten niet wat het is. Hij heeft daar om gebeden dat het over zou gaan. Maar God heeft hem duidelijk gemaakt dat dat niet zal gebeuren. En hij heeft dan van God de volgende boodschap gekregen. Je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus, vervolgt Paulus dan, laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. Aparte tekst. We komen natuurlijk later ook nog op terug in de dienst. Want wij erkennen niet graag dat we zwak staan. We willen veel liever sterk zijn. Flink overkomen. Onze moed tonen. Dan worden we door mensen geprezen. Maar vaak overschreeuwen we iets in onszelf, omdat we toch vaak wel heel zwak zijn en klein en onzeker kunnen zijn en onze vragen hebben. Dat zal blijken bij Gideon, waar we het over gaan hebben. En Paulus heeft dat ook meegemaakt in zijn leven. En hij heeft geleerd die zwakheid te erkennen, dat niet weg te drukken, zich daar ook niet voor te schamen, maar daarbij wel te rekenen op Jezus Christus, op zijn kracht als opgestane Heer. Gaan we straks na het bidden ook over zingen. In het eerste couplet, daar staat God die ons zwak geloof in stand houdt. En dat is het lied 146c, de versen 4, 5 en 6. Maar eerst gaan we
bidden met elkaar. Heer, vanmorgen komen we bij u zoals we zijn. Inderdaad, met ons zwakke geloof. En we bidden, wilt u uw hand voor ons open doen? Dat we van u ontvangen wat we nodig hebben. Brood om te leven. Vrede in ons land, in deze wereld, in ons hart. Bovenal de liefde van uw Zoon Jezus, vandaag en alle dagen van ons leven. Geef uw zegen, Heer, aan deze wereld en blijf ons trouw. Als wij voor u brengen de natuur die zucht onder droogte en klimaatverandering. Als we denken aan de mensen die onrecht lijden en geen uitweg zien. De mensen die honger lijden in Gaza, in Soedan, op zoveel andere plekken. Voor u brengen wij de vreemdelingen, verdreven van huis en haard en maar zelden ergens welkom. De mensen die gebukt gaan onder zorgen, die geestelijk geboeid zijn. En zij die rouw dragen, de zwaarte van het verdriet voelen. Heer, voer deze wereld op de weg van de vrede. Door Jezus Christus. Hij is het licht van de wereld. De weg naar het leven. Amen.

Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we met elkaar bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, om uw woord is het ons te doen. Om Jezus Christus te leren kennen en met hem verbonden te zijn. Wie anders kunnen wij verwachten? Zegen ons, Heer, door uw geest, dat u ons aanspreekt en ons hart aanraakt. Om Christus wil. Amen. Twee weken geleden heb ik gezegd dat ik een serie zou doen over Gideon. En dus daar wilde ik ook mee verder gaan. Gideon, een van de richteren uit het Oude Testament. En we hebben ook gezien dat die vorige keer eigenlijk nog niet recht aan te pas kwam, omdat er een vrij lange inleiding aan vooraf gaat. Het heeft ermee te maken dat Israël is afgeweken van God, andere wegen is gegaan en dat ze geplunderd worden door Midian en Amalek, de aartsvijanden. En dat gaat zo'n 7 jaar door. Je zou kunnen zeggen, het is een oordeel van God dat hen treft. Maar na 7 jaar is de maat vol. En gaat er iets veranderen. En dan krijgt Gideon de opdracht om het volk te bevrijden. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. Dat klinkt natuurlijk heel neutraal. Gideon krijgt de opdracht om het volk te bevrijden. Maar of we nou jong zijn en je krijgt de opdracht om je kamer op te ruimen, of je bent wat ouder en je moet de hond uitlaten, of je moet je belastingaangifte invullen. We zitten helemaal niet verlegen om opdrachten en taken en opgaven. Kortom, wat gaan wij doen? Net als Gideon, een soort slangendans uitvoeren om eronder uit te komen. En daar gaat het over vandaag. En we lezen dan eerst Richteren 6, vanaf vers 11 tot 24. En daarna zingen we uit de evangelische liedbundel het lied Ik bouw op u. Ik denk dat is wel een mooi lied in de bouwvak. Ja. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. En de zoon van Joas, Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: De Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, dat zeiden ze toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en hij zei: Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ikzelf, ik ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde: Dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan, alsof je met niet meer dan 1 man te doen had. Toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt
en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Snel ging Gideon naar huis, maakte een geitenbokje klaar, bakte ongedezen brood van een eva tarwebloem, legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom. Hij bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok opdat het vlees en de broden verteerden. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het de engel van de Heer was geweest. En hij riep uit, ach Heer, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust, je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het de Heer geeft rust, geeft vrede. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar in Ofra, waar de afstammelingen van Abiezer wonen. Gelukkig zal een ieder zijn die deze woorden hoort en ze met zich meedraagt in zijn of haar hart. Amen.

Na de preek zingen we lied 361 en daarvan de eerste 5 coupletten. Gemeente, is het wel waar? Was ooit de vraag van een mevrouw die op hoge leeftijd was gekomen. Is het allemaal wel waar? Zal ik mijn man zien in de hemel? En is er eigenlijk wel leven na de dood? Ik denk dat dat een vraag is die bij veel meer mensen leeft. Want het liefst willen we zekerheid. Een teken dat we goed zitten. En ik moet zeggen, dat herken ik ook bij mezelf. Ik zou er helemaal geen bezwaar tegen hebben als, net als bij Gideon een keer, een engel op bezoek kwam, dat hij naast me kwam zitten en dat hij het me allemaal eens even haarfijn uit de doeken zou doen. Zodat je het echt helemaal 100% zeker weet. Ja, en toch. Hoe lang hou je het dan vol? Vaak werkt dat voor een paar dagen of een paar weken. En dan steekt toch de twijfel weer op. Was het wel echt? Of heb ik het mij verbeeld? Gideon die vraagt hier om een teken en hij krijgt het ook. Maar in dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk en in het hoofdstuk daarna zal hij nog steeds weer om tekens vragen. Nooit is hij helemaal zeker van zijn zaak, moet hij weer overtuigd worden. Gideon vraagt om zekerheid, maar hij krijgt iets anders. Hij wordt niet gerustgesteld, hij wordt op pad gestuurd. Hij krijgt een opdracht. Dat is toch wel een beetje het gevaar als we zekerheid krijgen. Kunnen we achteroverleunen? Oh, zit het zo? Mooi, dan heb ik het maar. En eigenlijk wil Gideon dat ook wel. En die vragen die hij stelt, waar is God nu, wil hij eigenlijk God aan het werk zetten. Maar het is precies andersom. God zet hem aan het werk. Wij zijn in die zin allemaal zendelingen, geroepenen, mensen met een opdracht, gezonden door God. God zegt het heel duidelijk tegen Gideon. Toon je moed. Bevrijd Israël. Dit is mijn opdracht. En het is alsof de rijdende rechter eraan te pas komt. En daar moet je het mee doen, Gideon. Het heeft iets ongemakkelijks voor ons. Want je wordt uit je dagelijkse routine gehaald. Je leven krijgt dan een andere wending. Je hebt van alles bedacht, maar God fietst daar op een heel andere manier doorheen. Nou, daaraan geef je natuurlijk niet zomaar gewonnen. Gideon zeker niet. Mijn stam, mijn familie, het stelt allemaal niets voor. En ik ben de jongste ervan. Ze laten mij niet eens aan het woord. Wat moet ik dan? Als wij gevraagd worden, nou dan weten wij er ook wel raad mee. We kunnen heel goed aanwijzen waar onze zwakheden liggen. Ja, dan wel. We zijn er niet voor opgeleid. We praten ook niet zo makkelijk. Zeker niet in het openbaar.
We hebben geen tijd. Het past ons niet. Die daar, in die andere bank, die is veel geschikter. Nou, een andere keer misschien. Eindeloos zijn onze excuses. En Gideon spartelt en spartelt. En spartelt natuurlijk tevergeefs. Alsof het zin heeft bij God. Ik had je toch gezonden? En Gideon zit eraan vast. Gemeente, wij zijn vaak uit op een leven dat plezierig is. Leuke dingen doen. En als het even mee zit, schadevrij leven. Dat is de vervulling van een goed leven. Maar als we de Bijbel open doen, dan krijgen we een heel andere opdracht mee. Namelijk dat we Jezus volgen. Dat we ons leven op Hem richten. En Jezus komt ook met een opdracht. Ook Hij is een gezondene hier op aarde. Om het verlorene op aarde te zoeken. Om de boodschap over Gods liefde te verkondigen aan mensen. Om te laten zien wat recht is in deze wereld, waarin zoveel krom is. En Hij geeft ons als opdracht mee, ga in mijn spoor verder. Dan is de vraag niet zozeer hoe kunnen wij een leuk leven leiden, maar hoe kunnen we bij Jezus horen? Hoe volgen wij Hem? De taak voor Gideon is duidelijk. Israël redden. Dat komt omdat Israël verlamd is geraakt. Ze leven in een soort apathie. En het volk moet eruit komen. Het volk moet weer leren om in God te geloven. En ik denk dat wij ook veel van die verlamming om ons heen zien, maar ook in onszelf kunnen ervaren. De verlamming in onze kerken. Als we de krimp zien. Als we weten dat er te weinig mensen zijn om alle taken te doen. Maar het doet ook een beroep op je. Om zelf niet op te geven, maar door te gaan. Vol te houden. Mensen kunnen lam geslagen zijn. Door verdriet. Of ziek zijn. Als de krachten je afnemen, dan kan de moed je ontvallen. Maar wat is dan jouw opgave, jouw uitdaging om aan te gaan? En soms kan ons geloof net zo dor en droog zijn als de natuur buiten. Je moet er altijd weer aan werken om het fris en levend te houden. Ik vind het wel heel opvallend. Ik vind het wel een beeld van deze tijd, van hoe wij zijn als mensen. Dat er nu zelfs een campagne is om te bevorderen dat we onderling een praatje maken. Nou, die vreemdheid, die voelen we in steden, evenzeer in dorpen. Wij richten ons altijd op de mensen die...

ze in de kerk komen. Toch maar even kijken of we bekenden zien. Schuif ik daarbij aan in de bank. Maar God zegt ons, je hebt een opdracht om verder te gaan. Soms ook een ongemakkelijke opdracht om Jezus te volgen. Als we dat doen, dan zullen we ook ontdekken waar we zwak staan. En zullen we ook de kracht, de rijkdom, de bemoediging ontdekken van die tekst van Paulus. Want juist in onze zwakheid werkt God. Laten we ook gewoon in ons leven, in ons bidden, eerlijk zijn waar je zwakheid zit. Waar je angst ligt. En vraag God dan om zijn kracht. Dat Christus in ons leven zal zijn. Om zijn kracht in ons te laten werken. Ook Gideon ontmoet zijn eigen zwakheid. Hij weet dat hij het niet alleen kan. En dat hij hulp nodig heeft. En die krijgt hij dan ook. Je zult het kunnen, zegt God tegen hem. Je zult het kunnen, omdat ik je bijsta. Ik denk dat hier de kern ligt van het hele verhaal. Als wij een opdracht krijgen, als we geroepen worden, wordt niet gevraagd naar ons vermogen. Maar vooral naar ons vertrouwen. Op die woorden dat God ons zal bijstaan. Zo is God meegegaan met Israël. Zo is God meegegaan met Gideon. En zo zal hij ook meegaan met ons. En dan gemeente, voor het eerst krijgt Gideon dan wel zekerheid. En laat hij zich overtuigen. Dat laat hij ook zien. Hij bouwt een altaar en hij noemt het de Heer geeft vrede. Aan de ene kant is er nog steeds die twijfel bij hem. En toch, die onrust die is tot stilte gekomen. Hij ervaart vrede en hij kan zeggen wat we gezongen hebben. Ik ga op u. Ik bouw op u en ga in uw naam. En op dat vertrouwen, gemeente, komt het aan. Als we alleen maar kijken naar onze onmacht en onze twijfel, onszelf ervan overtuigen dat we het niet kunnen, dan komen we ook geen stap verder. Maar als we het leren om te vertrouwen, dan zullen we ook merken dat God er is. Dat hij kracht en moed geeft. En dat je meer aan kunt dan je dacht. Amen.

We willen met elkaar voorbeden doen. Ook stil zijn voor God. En gezamenlijk het gebed beëindigen met het Onze Vader. Laten wij bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u zekerheid geeft. Ook al is het niet zoals wij dat graag zouden willen zien. Hoe vaak zoeken wij het niet in uiterlijke dingen die voorbij gaan. Wij vragen om een leven dat aan onze wensen beantwoordt. Maar u geeft zekerheid in de ontmoeting met u. In het kennen van onze Verlosser Christus Jezus. En u schenkt ons uw geest, die ons leven verandert naar uw beeld. Heer, net als Gideon hebben wij opgaven in het leven. Soms maar heel klein, soms oneindig grote. En juist in het aanvaarden daarvan vinden we ook de genade en de vrede die u geeft. Help ons, Heer, waar we aarzelen, waar we er toch liever omheen gaan. Sterk ons door uw geest voor het gesprek dat we uitgesteld hebben en dat toch hoognodig gevoerd moet worden. Voor de verandering in ons leven waarvoor we kwamen te staan en waarmee we verder moeten. Voor de teleurstelling die we moeten verwerken. Voor de keuze die we moeten maken. Om warmte te verspreiden waar we kilte ontmoeten. Of om moedig te zijn waar we het tot nu toe lieten afweten. Heer, kom zelf naar ons toe. Draag met ons wat wij te dragen hebben. Verlicht onze last niet, maar vergroot onze draagkracht. En wil horen wat wij u te vertellen hebben in ons persoonlijk gebed.

Hoor onze gebeden, Heer, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De inzameling is bij de uitgang, naar ik begrepen heb. Dus wij zingen dan het slotlied en dat is lied 969. In Christus is nog West, nog Oost.

Ja, er was even een kleine scheiding tussen de kansel en de kerk. Want wat u voor ogen kreeg, was de oude tekst van dit lied. Ja. En, want de broederschap heeft plaatsgemaakt voor de eenwording van de mensheid. Kortom, broeders en zusters. En de broeders die worden aangesproken in vers 3, die zijn vervangen door geliefden van de Heer. Ja. Hoe dan ook, ik vond dit wel een mooi lied om te eindigen, omdat de verschillen wegvallen van de windstreken en het gaat om de verbondenheid in Christus. En ik denk dat we die in onze gemeente afzonderlijk nodig hebben, maar ook als gemeentes hier in Noordoost-Friesland met elkaar. En het is mooi als we dagen, zondagen als deze met elkaar mogen beleven. Iemand was heel erg benauwd van, ja, als het maar niet regent aan het eind van de dienst, zover ik het kan zien, regent het niet. Want ik had haar beloofd, ik zeg, als het nou regent, dan zingen we een extra lied. Oh ja, dan kan het even lekker doorregenen, dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Maar misschien komt dat nog vandaag. En het is ook wel mooi als we natuurlijk ons huis nog droog kunnen bereiken. Na de zegen, dan zingen wij het lied 425, vervuld van uw zegen. Gaat allen heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen.

Lied 425 zingen we dan maar een andere keer. Ja, staat hij er nog? Ja? Heb je hem? Oh, nou, nee.

De dienst vanuit de protestantse gemeente Oosternijkerk is nu afgelopen. Dominee was dominee J. van der Boogaard. In aansluiting op de kerkdienst en de preek die ging over Gideon, heb ik nog een lied. En het is een lied van Keith Green. En dat lied heet To Obey is Better Than Sacrifice. En het gaat over wat God het heel belangrijk vindt. Dat we luisteren en gehoorzamen. Keith Green.

Beste mensen, het was een eer om dit programma weer te mogen presenteren met een fijne kerkdienst vanuit de protestantsgemeente Oosternijkerk. We hebben mogen luisteren naar dominee J. van den Boogaard en de dienst ging over Gideon. Mocht u enthousiast geworden door deze kerkdienst of door deze uitzending, dan kunt u zondag wederom luisteren naar de volgende uitzending. Maar u kunt natuurlijk ook een kerkdienst in uw eigen omgeving bezoeken. Daarvoor gaan we ook naar de kerk. Samen komen in zijn huis. Lofliederen zingen, samen bidden. En zo een krachtige lofzang zingen. Ook kunt u daar bemoedigd worden door gesprekken met andere kerkgangers. En misschien zelfs een gezellig kopje koffie drinken. Mocht u het programma nog een keer willen beluisteren, dan kan het via de website van RTV NOF. Of ga naar Kerkdienst Gemist, waar u de preek zelf nog kunt terugluisteren. Mocht u vragen hebben of opmerkingen over dit programma, stuur dan een mail naar jack.kazimier@rtvnof.nl. Bedankt voor het luisteren en allemaal een fijne zondag gewenst. We gaan eruit met het lied Joy.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 16:45 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En Hongarije heeft de kerncentrale Pax volledig stilgelegd door extreem laag water in de Donau tijdens de aanhoudende hittegolf. Voor het eerst in 44 jaar staat de centrale, die eerder al op verminderde capaciteit draaide, helemaal uit. Premier Peter Magyar riep burgers en grootverbruikers eerder al op stroom te besparen. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
10: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
11: Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
11: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
14: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
16: Zo, dat ziet er gaaf uit.
15: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
17: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
15: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Dit is RTV NOF.
18: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Componisten zijn net gewone mensen. Ook bij hun moet de schoorsteen roken. En dat betekent dat ze soms een eigen melodie pakken en die op verzoek van een ander bewerken voor een hele andere combinatie. Zo pakte Antonín Dvořák een deel van zijn strijkkwartetten en schreef daar een romance voor viool en orkest voor. Nikbaar en het Concertgebouw Kamerorkest.

Tijl Bekkant is een bekende televisiepersoonlijkheid. Als cabaretier, maar ook zeker als presentator van programma's over klassieke muziek. Zelf stamt hij ook uit een muzikale familie. Zo is zijn grootvader cellist en zijn overgrootvader was de Belgische componist Charles Bekkant. Bekend van zijn salonmuziek. Dus prettige, in het gehoor liggende muziek zonder heel veel pretenties. Een van de stukken die Tijl weer voor het voetlicht heeft gekregen is Prière à Sainte Thérèse, oftewel het gebed voor de heilige Thérèse. Van Charles Bekkant klinkt hier het Atlantic Trio met dit stuk.

Soms kan een ontmoeting bij een componist heel veel creativiteit losmaken. Zo raakte Carl Maria von Weber op een bepaald moment in zijn leven bevriend met een klarinetist genaamd Heinrich Beermann. En die klank van het instrument bleef hem prikkelen, zodat hij uiteindelijk wel 5 composities voor dit instrument heeft gecomponeerd om het in zijn volle pracht tot uiting te laten komen. Een van die 5 stukken is een klarinetquintet, dus een klarinet toegevoegd aan een strijkquintet. En het laatste deel van dit klarinetquintet is een heel vrolijk rondo.

De muziek van Edward Elgar behoort tot het cultureel erfgoed van het Verenigd Koninkrijk. Denk alleen maar aan de Last Night of the Proms concerten, waarin de hele Royal Albert Hall het Land of Hope and Glory uit volle borst meezingt. Een stuk wat bij meer plechtige gelegenheden in Engeland wordt gespeeld is getiteld Nimrod. Bij herdenkingen van bijvoorbeeld Prinses Diana of Queen Elizabeth wordt dit stuk vaak uitgevoerd. De titel Nimrod heeft betrekking op de Bijbelse jager van die naam. En dat heeft weer betrekking op de vriendschap van Elgar met zijn vriend August Jäger. Een man die hem door een moeilijke periode in zijn leven heeft heen geholpen. En ter ere daarvan heeft hij dit stuk aan hem opgedragen. Nimrod van Edward Elgar.

Gretje Kouwveld, Still Going Strong. Intussen 86 jaar. Treedt nu niet meer op, maar in haar hoogste dagen was ze een van onze bekende jazzvocalistes. Zo ontspannen, zo jazzy, zo zwoel eigenlijk als zij kon zingen, is maar weinig gegeven. Omringd door de pianoklanken van Henk Elkebout is hier Tenderly.

Van Kouwveld naar Schubert. Gewoon omdat het kan in dit programma. Hier klinkt zijn scherzo uit zijn 9e symfonie.

Aan het Hof van Versailles ten tijde van de koningen Lodewijk de 14e en de 15e heerste er een geweldige intensieve muziekcultuur. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de opera's van Lully en Rameau. Op het gebied van de kamermuziek was Marin Marais een hele bekende naam. Van huis uit was hij bespeler van de viola da gamba, een soort voorloper van de cello. Maar voor dat instrument en ook voor andere gezelschappen heeft hij ontzettend veel gecomponeerd. Ik laat u delen horen uit een van zijn suites, waarin met name die viola da gamba aan bod komt.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oosmahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oosmahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een sto, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
2: Ja?
1: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 4:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
18: in Ford en Opel.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
22: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
23: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
22: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
24: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: De pannenkoektrein!
26: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
27: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
28: En van speelgoed tot feestartikelen.
27: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
28: Max Voordeel in Den Bosch.
29: Paken, zullen we even op een stoel?
30: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
29: Baasmazitcomfort.nl.
27: Alles voor in en bij het zwembad.
28: Max Voordeel in dat bad.
31: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. De komende 2 uur maken we er weer een gevarieerd muzikaal programma van. Met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met de volledige versie van de polka Baritone in der Nacht. In de uitvoering van Blaaskapel Leanka uit Zwieberdingen. Dat ligt dan weer in het zuidwesten van Duitsland. En u herkende de beginmaten natuurlijk al, hè, van onze openingstune. Dan vervolgen we nu met de Tsjechische versie van een wals die u bij ons vast wel eens heeft beluisterd onder de Duitsstalige titel Kerne denk ich an die schöne Jahre.

het een goede gewoonte dat je vanaf je vakantieoord een kaartje stuurde, hè? Weet u dat nog? Met de hartelijke vakantiegroeten. Zo moeten ook de 7 muzikanten van het Oostenrijkse blaasorkest Eine kleine Dorfmuziek gedacht hebben in hun polka Grüße nach Holland.

Het is vakantie. En tegenwoordig kunnen we via Polarsteps in een digitaal reisdagboek de vakantiebelevenissen van onze familie en vrienden haast letterlijk op de voet volgen. Maar vroeger

Nou, dan vervolgen we met een... ik heb staan vrijgezellenlied van de Moravische Blaaskapel Mistrinjanka. Want de letterlijke vertaling is eigenlijk... Ik ben een alleenstaande zoon. Ja, dan ben je eigenlijk geen vrijgezel, maar een wees eigenlijk. Hè? Maar goed, de Tsjechische titel... Jasu Sinek Svobodni. En bij optredens van een Tsjechisch cymbaalorkest... horen we ook vaak folkloristische liederen die zo klinken. Dus het klinkt toch net even wat anders dan we gewend zijn in blaasmuziek in Metzen.

Nou, wat opzwepend was dit weer, hè? Dan gaan we nu even een bezoekje brengen aan Devin. Hè? Dat is een stadsdeel van de hoofdstad van Slowakije, Bratislava, waar de rivieren de Donau en de Morava samenvloeien. En om deze plek te verdedigen is hier een tiental eeuwen geleden een kasteel gebouwd, het Devin Kasteel, waar nu nog een ruïne van over is. En de componist Adam Hudets inspireerde tot de volgende polka. Het is een opname van de Zuidema Kapel, de Devin Polka.

De Böhmische componist Karel Vácek componeerde de polka Pro Jamilku. En Frans Bommel arrangeerde deze polka en gaf het de titel Zwei Tränen. Ernst Mors en zijn originaal Ekelende Muzikanten zetten hem op de plaat. En wij gaan naar deze versie luisteren in Blaasmuziek im Herzen. Het wordt dus de polka Zwei Tränen.

Valachije is een historische regio in het oosten van Tsjechië. De regio Moravië-Silesië, dat grenst ook aan Polen. En het gebied staat bekend om zijn traditionele ambachten, een rijke geschiedenis en prachtige natuur. Waaronder de Beskiden, dat is weer dan een bergketen die door Valachije loopt. En ook hier zijn blaaskapellen en één daarvan is Kota Ranka. En zij vertolken hun folklore intens. Zo beluisteren we in het lied met de betekenis wij walachen, mi walachie.

Ja, toch prachtig mooi. Een mooi lied. Mi Walashi. We gaan vervolgen met een instrumentale Ekelende Polka van Ernst Morzoens zijn orkanaal Ekelende Muzikanten. Het zijn zonnige klanken in Zo wie der Sonnenschein.

In Kubinice, bij de Moravische hoofdstad Brno, is een blaaskapel met de naam Slatanka. Nou, u weet wel, hè, Slata, dat betekent goud. En de muzikanten die hebben zich de Slatanka genoemd. Dat is dan weer naar de gouden beek die door Kubinice stroomt. Nou, goud water, ja, je zou er iets bij voor kunnen stellen, vooral als de zon er zo mooi op schijnt. Nou, de 11 muzikanten van deze blaaskapel, Slatanka dus, zijn koppig en dwars. Het liefst gaan ze tegen de draad in. Tenminste, dat willen de 2 zangeressen en zangers ons laten geloven in hun vertolking van de vrolijke polka Boudou tout sauvat.

Nou, dan vervolgen we met een verzoekje van Corné. En dat is de Morgenpolka, maar dat is dan in het Tsjechisch Radistjanka. Het is een gezelligheidslied. Wij hebben hem met Vinotjanka ook op het repertoire staan. En dan staat er boven staat er dat we het met bravoer moeten gaan uitvoeren en ook zingen. Snaam, jato snaam, nikdo raad, nenni saam. Gaat over sfeer en gezelligheid. Genieten geblazen.

Nou, toch heerlijk. We kunnen hem zo meezingen. En weet je wat ook leuk is? In Lochem is dan, hè, u weet wel, dat is de standplaats van Vinotjanka. Daar gaat 5 augustus een fietsvierdaagse plaatsvinden. En een van die 4 dagen, dan treden wij daar met Vinotjanka op. Leuk, ik heb er nu alweer zin in. Belooft ook nog eens mooi weer te worden, dus wie weet. En dan hebben we een mooie polka voor u klaarstaan. Dat gaat over het Moravische plaatsje Kiev. En folklore is een onlosmakelijk onderdeel van Kiev en zijn inwoners natuurlijk. En dat vinden we terug in de mentaliteit van de lokale bevolking en in het karakter van traditionele gebruiken. Volop volkskunst, kleding en muzikale expressie. We gaan naar de markt in Kiev op de klanken van blaaskapel Tufaranka in de polka Po Kievskim Rinuku.

Nou, aanvankelijk heette de blaaskapel van Guido Hen Guido Hen und seine Böhmerländer Musik. Maar na 5 jaar veranderde de naam in Guido Hen und seine Goldene Blaasmuziek. Nou, dan worden het vast wel gouden klanken hoor. In de volgende polka, het is een hele vlotte, met de titel Larissa.

Nou, de naam van de volgende blaaskapel die we gaan beluisteren is Driatomanka. En deze naam is afgeleid van de naam van hun dorp Driatome. En dat ligt dan weer in het grensgebied van Slowakije met Tsjechië. En dan aan de Slovaakse kant, hè. Dus laten we gaan luisteren naar blaaskapel Driatomanka. Naar hun vertolking van de polka Vtom Driatomske Rakiti.

Ja, beste luisteraars, dan maken we zo meteen eventjes plaats voor het nieuws. Maar daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug. Dat zeg ik het voor de zekerheid, maar weer even bij. De klanken komen van de Sakvitska-polka van Blaaskapel Bohemir Kamenik, Kamenikovi Musikanti.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Ondanks de droogte zijn de afgelopen weken nog geen grote natuurbranden geweest, maar dat kan veranderen bij windverandering. De brandweer waarschuwt dat de risico's pas afnemen na wekenlange regen. In april zorgde dode vegetatie en externe omstandigheden voor grote branden in Gelderland, Brabant en Limburg. Bij een Oekraïense droneaanval op de regio Saratov in Zuidwest-Rusland, zo'n 750 kilometer van de grens, zijn twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van het gebied. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 635 drones zijn onderschept, onder meer boven de geannexeerde Krim. En dan het weer. Vanochtend blijft het op veel plaatsen overwegend droog en schijnt de zon uitbundig, ondanks enige sluierbewolking. De temperatuur loopt snel op tot 23 graden in het noorden en lokaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
16: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
15: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
18: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
19: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
20: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
19: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
22: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
23: Tromeesje maar in beheining.
24: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
22: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
25: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
26: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
25: baarsmazitcomfort.nl

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek wat regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. We zijn begonnen u met een instrumentale mars van Anton Gelle und seine Scherzachtale blaasmuziek te begroeten. De titel hiervan is dan ook de Blaasmuziek Cruise March. En dan vervolgen we met een wals waarvan de letterlijke vertaling van de titel luidt: ik zou graag mijn hart bij dit meisje willen uitstorten. En in het lied staat de jonge man op het punt om zijn land als soldaat in het leger te gaan dienen. Ja, en hij moet dus afscheid nemen van zijn geliefde, van zijn ouders, ook van zijn geboorteplek. En het naderende afscheid in het lied wekt in deze roerige tijd van nu, ja, allerlei emoties op. In de wals, Gtelbich Divca, Wibov Jedjet.

waar het precies aan ligt in dit lied, ik weet het niet helemaal. Maar ik krijg toch een brok van dit lied in mijn keel. De een of andere manier. Ontroert het me. Waar muzikanten zijn, daar ontmoet men aardige en vrolijke mensen. En deze vrolijke en uitgelaten sfeer klinkt door in de polka die door Bertolt Kiechler gecomponeerd is. En hij was weer de trompetist bij de Scherzachtaler blaasmuziek. De titel van de polka is Auf der Musikantenhütten.

Nou, we vervolgen met een polka van Blaaskapel Boudwarka. En die gaat over de dames van Trebonje. Hè? En nou zijn wij in onze vakantie ook in Trebonje geweest. Maar wat er nou opmerkelijk is aan die dames, dat heb ik niet kunnen ontdekken daar. Het waren gewoon leuke dames wel, maar goed, die zijn hier ook. Hè? Maar in ieder geval, het is wel een leuke polka, de Trebonski Panenki.

luisterde, geloof ik, hier en daar een ondeugende ondertoon. Dus ja, misschien zijn die dames uit Trebonje aan de ondeugende kant. Hè? Zullen we het daarbij laten? En van de omgeving van Trebonje gaan we naar de meren in de West-Allgäu. Het gebied tussen de Alpen en de Bodensee. En hier werd in vroegere jaren volksmuziek beoefend die speciaal gemaakt was om op te dansen. En van de muzikanten van Allgäuer Bauernmuziek gaan we luisteren naar de Marsch der tapferen Schwaben.

De traditionele dorpsfeesten zijn niet voor niets ontstaan. Neem nu de kermissen, de merkes bedoel ik dan, die in Friesland vroeger belangrijk waren voor het vinden van een vriendje of een vriendinnetje die misschien wel je toekomstige levenspartner zou kunnen worden. Zo ging het in Moravië dus ook. In het lied Sadni Nema Fraja Renku wordt er door de vrijgezelle jongeren lustig op losgeflirt om maar niet alleen achter te hoeven blijven.

Slagwerker Klaus Schwertzler richtte in 2005 met nog 6 muzikanten zijn eigen blaaskapel op met de naam Alpenblech. En zij vertolken de Böhmische muziek weer op een heel ander, nou ja, zeg maar gerust professioneel niveau. Zoals we gaan beluisteren met de betoverende klanken van de Flügelhornzauber.

Nou zeg, wat inderdaad een hoog niveau, zullen we maar zeggen. Prachtig, doen we niet zomaar na. In de Borkowitska-polka wordt gezongen over het leven in het piepkleine Zuid-Boheemse plaatsje Borkowice. Nou ja, dat ligt vlakbij Sobeslav. En daar was altijd het Kubes-festival. Nou, en dan Ladislav Kubes, die componeerde deze polka en zijn blaaskapel Veselka voert het uit de Borkowitska-polka.

Nou, ben ik een liefhebber van mooie rozen. Hè? Ik vind het prachtig. Pioenrozen, maar ook gewoon andere rozen in alle kleuren en maten. En er zijn ook wilde rozen. En dat noem je dan in het Tsjechisch, noem je dat Šipková růže. Dan hoeft een wilde roos, die term hoeft niet alleen maar op die bloem te slaan. Hè? Een wilde roos kan natuurlijk ook een dame zijn, bijvoorbeeld. Hè? Waar je dan verder een hele hoop bij kan bedenken. En daarover gaat deze polka eigenlijk die we gaan beluisteren. Hij is van Flinočanka, de Šipková růže.

Nou, als je de titels mag geloven, wat er soms wordt bedacht door de muzikanten, dan zou je denken dat ze dus allemaal hartstikke ongelukkig zijn. Ze spreken verlangen uit en noem maar op. Allemaal dingen die misschien een beetje onbereikbaar zijn. Nou, zo ook met dit Oberkleiner nummer. Want het heeft de titel Heute träumt wir vom Glück. Maar dat moet je eigenlijk alle dagen doen, hè? Nou, laten we luisteren naar die Almrausklang.

Oei, nou, na dit muzikale uitstapje laten we ons aan de oever van een verkoelend bergmeer even meeslepen op de klanken van de wals Am Bergsee.

Nou zou je kunnen zeggen dat Dirk en ik een beetje verslaafd zijn geraakt aan de Tsjechische volksmuziek. Hè? Trouwens niet alleen de Beumische en Merische blaasmuziek, maar ook de cymbaalmuziek vinden we prachtig. De liederen geven vaak de weemoed en ook plezier van het leven in vroegere tijden weer. De vertaling van de titel van de polka die we gaan beluisteren is Verslaafd aan de klanken van de muziek. Nahodech muzika virawala.

Nou, zelf zou ik de titel Hoed Nitska eerder koppelen aan hout. Hè? Hoed, denk ik dan maar. H-U-T, Hoed Nitska, ja. Dus eerder aan hout dan aan metaal. Maar de vertaling van het woord Hutnitski, dat is metaalbewerking. Dus ik veronderstel dat de 16 muzikanten van de Alpenwind Blaaskapelle met de Hutnitska Polka een ode aan de metaalbewerkers in Tsjechië brengen.

En dan vervolgen we met een mooie wals waarin het voortkabbelen van het leven. Ja, wat kan je daar allemaal bij voorstellen, hè? Maar het doet me een beetje denken aan de serie van tegenwoordig op televisie, Woeste Grond. Hè? Daar kabbelt het ook zo'n beetje door. Er zijn wel bepaalde hoogtemaan en ook dieptepunten. Maar toch, alles gaat zo'n beetje zijn gangetje. En dat gaat ook zo in het lied Jivotem Yit.

Nasgledania, dat betekent eigenlijk tot ziens, on chen. En dat gaan wij nu eigenlijk ook doen, want wij gaan afkondigen, beste luisteraars. We hopen dat u weer heeft genoten van deze blaasmuziek in Herzen. Want dan zeggen we gewoon volgende week weer. Maar voor nu nemen we afscheid op de klanken van de polka Liebe und Musik. En zeggen op zijn Tsjechisch gedag, Nasgledano.

0: got in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
5: Nou, bentjes, denk je wat dan,
6: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
2: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoektrein.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2-vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Wel greep de politie in bij enkele pro-Palestina-demonstraties, waarbij één persoon werd aangehouden nadat een pand van ING Private Banking met verf was beklad. Ook probeerden demonstranten zaterdag een boot van Deutsche Bank tegen te houden. Vanochtend om 16:15 werd een 27-jarige man uit Hoofddorp op heterdaad betrapt, terwijl hij graffiti spoot op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Kort daarna bracht de 39-jarige Paul lippenstift aan op de achterkant van het monument en werd hij ook eveneens aangehouden. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
16: WOQS.nl.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
16: WOQS.nl.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
10: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
11: Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
16: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
17: Dit is RTV NOF.
18: My No Gospel Time.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, ik ben er weer op deze 2 augustus. Mijn programma Borden voor Gospelmuziek. Een bemoedigende biatskip. En hele mooie muziek. En ik heb gewoon dit oren ek mij dwan. Ik ben rond de klok van 4 uur van een beetje in het treden oren tussen treien en fjouwen. Dan zeg ik weer wat er in de agenda zit. Ik heb nice oren, ze volgen de broers en zussen. En ik weer een bemoediging mijn naam. In het 2e oren heb ik weer een verhaal mijn naam uit het leven. Toen speelt je nog een bijenwee. En als niet in dit eerste oer werken we verder oor wat het volk al je belibbert. Op hun uitocht uit Egypte werd ze bevrijd binnen uit slavernij. Dat al je in Gospel Time. En natuurlijk kijk een heel soort muziek. En ik zou zeggen, fijn dat ze van een beetje ik weer bij wist. Ik ben begonnen met je noemen van de CD van Lounge Worship. Wie voor mij echt een verrassing, want die heb ik nog nooit draaid. Maar het nummer When the Music Fades. En ik ging nou verder met een Martin Brand van de CD Ongekend. Ik koos voor het nummer Heer, laat me vol zijn.

Psalm 24. Een psalm van David. De hele aarde is van de Heere. Alles in deze wereld is van Hem. Hij drong het water terug, zodat droge land tevoorschijn kwam. Wie kan de berg van de Heere beklimmen en binnengaan in de plaats waar Hij woont? Wie kan voor de Heere staan? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben. Die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens. Zij zullen als een zegen van God zijn goedheid in hun leven ervaren. Die reikt Hij, hun Verlosser, hunzelf toe. Zij mogen voor de Heere komen staan en Hem, de God van Jacob, hulde brengen. Ga toch open, eeuwenoude poorten, en laat de geëerde koning binnen. Wie de geëerde koning is? De Heere, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd. Ja, zet de poorten maar wijd open en laat de geëerde koning binnengaan. Wie die geëerde koning is? Hij is de Heere van alle hemelse legers. Hij is de koning die alle eer toekomt.

Dat we het nummer Lift Up Your Head, Psalm 24 in die waard zong, terug de Australische band The Sons of Cora. En nou kies jij naar Martijn Voorde. Natasha Voordes. Ze zongt het nummer Almachtig God.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en we zijn nu aan het verhaal. Hoe het vierde keer met het volk? Ze zijn op reis. Ze zijn bevrijd uit Egypte. Ze hebben diverse wonderen meemaken. Ze hebben honger, toos, maar God had haar telkens versjoen van wetter. Uiteindelijk ek vlees, maar een prutte vogels, de kwakkels. En toen kwam ek het manna alle dagen, behalve op de Sabbat. Ja, en nu gaan we weer verder. En dan ben ze daar onder het zien worden. Het wie goed, twee mannen na de uitocht uit Egypte, dat het volk bij de Sinaï aankwam en op een vlakte voor de berg oer de tenten opsloeg. Een vreemde, wilde vrouw weer daar, met donkere, kele rotsen. Zo vierde de ergen gingen en heeg bob alles uit de machtige Godsberg. Vol ontzag zeg het volk omheeg naar de Horeb en huiverend tochten ze eraan dat daar nou mij gauwens de Heere zelfs neers hoe en dat jij hem sjensjoenen en zijn stem jaren. En dat tochten ze aan haar zonden, aan haar opstandigens bij Mara, aan haar onleeuwen doet ik geen breer wie en aan het kweer bij Rafadim. Zo'n heilige man als Mozes die koort wegje en geen berg op, God in de midden. Maar hoe moest het mij haar komen? Doet het zo vier weer, ging Mozes het kamp uit, de kant op naar de berg. Oer de 80 weer al, en makkelijk hier het net hoorn in zijn lippen. Maar zat er daarheen ging, rocht en heeg, liek er 7 nog jong. Tussen het kamp en de berg bleef er steen, en van de berg af roept de Heer. Sis tien het volk, jem hawe sjoen, wat ik de Egyptenaars dien haf en hoe ik jem droegen haf, liek als een eern zijn jong op een vjokken draagt. Nou dan, als je hem trouw naar mijn stem, harkje en mijn verboen houde, dan zullen je mijn eigendom wijzen uit alle volken. En je zullen mij wijzen een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk. Letter in het kamp bracht Mozes dat goddelijk woord aan de oudsten oer. En het namen van het hele volk spreken die, al wat God sprutsen had, zullen we dwaan. Hoe zouden ze namens die Heer net zien je wollen, die het haar verlost hier uit het slavenhuis van Egypte, die het haar wetter uit de rots die een joeg, en alle mannen het manna uit de hemel? Wis, Mozes goed er maar vast op oan, dat jij nou heerig wijze zoenen en dat jij net werd zijn God in het verzet kan zoenen. Ja, meer dan het ek doet ze het zijne en jij wist net hoe gauw de zoende haar weer in de macht krijgen zoe en hoe diep jij vallen zoenen. Mozes wist het ek net, doet er weer naar boven ging en de woorden van het volk onder Heer oorbracht. Alleen God zelfs wist het, maar lieke goed nam er haar oan dat zijn eigen volk in een groot geduld waarschuwde er haar en leerde er haar hoe ja dwaan moesten dit volk weer nog maar krekt vrij van de hudde dienst en het zware slavenwerk dat ja kon makkelijk in een oor uiterste vervallen om te vrij te worden en wilde wegen gaan. Daarom moesten ze leren dat de Heer heilig is en heeg verheven en dat de zondig volk net samen tot hem gaan kan. Ja, mochten bij de berg komen en als er Mozes de wetten verzei, dan zouden ze alle keer zijn stem jaren. Maar eerst moesten ze 2 dagen tijd van en haar worstje en skinnenkleren ontzien. En dan, de 3e dag, dan mochten ze komen, maar net verder als Safir. Een afreding moesten ze meidje bij de voet van de berg en geen meisje of bis mocht daar terugbrekken. Die het wagen en zet zijn onheilige voeten op Gods heilige berg, die moest tienigen of sketten worden. En deze keer harken ze naar Mozes en die in een krek wat haar oplijn waard. Nog net eer is altijd om ja graag dwaan wonen wat de Heere zei, maar meest omdat ja bang wienen dat er haar wat oorkomen zou. En maar enkel de wienerder die het goed begrip menen, dat het net al eerst op een zuiver lichaam en op skinnen kleren omkwam, maar dat het rein wijzen moest, rein en dimmen. doet je kleerstieren, de mjaans van het rijde dij, honger om een kop van de berg een tichte tjustere wolk. En on een wij flikkeren uit die wolk de vierlocht van Gods heerlijkheid. Zwiere tongenslagen dronen troch de bergen en boppen alles uit wie je daar verloert van de sterke bazuin. Bevend gingen ze op mars en door je dichterbij wienen, zagen ze dat de hele berg, die machtige berg van graniet, schoorde en schokte. Doe roep God om Mozes en rustig ging die het bergpaad op, omheeg naar de banen de berg. Bang zagen al die toezenden ergen hem nij, hoe er al de klauw, al heger, en gewoon zijne, we zogen hem nooit weer, die het zat dicht bij God komt, die maakt sterren. Maar Mozes stoor net, doet het volk der onder hem al lang net met schenkoe, klauwen nog en nog altijd heger. De zwier klaarde bergpaden op. Mozes weer net bang. Net bang voor de donkere ongroen, vlak naast hem. Maar ik net voor de vierlocht. En net voor God zelfs. God hier hem roepen. En God zou hem ik bewaren. Dat luidde een feest. En doe, wilst er eerbiedig wachten, zei de Heere, dat er nog een keer naar onderen gaan moest en het volk nog eens inscherpje, dat ja net dichterbij komen mochten. Want als ja aan een berg kwamen, zo zien Griem oplaagje en zoenen de verskaten vallen. Heere, zei Mozes, dat haf ik haar al oan zijn en de berg is afreden, afscheiden. De Heere wie net leuk om zijn tjen praten en bestraft hem net. Maar Jitterus zei er dat Mozes gaan moest. En na tijd mochten wij boppen komen, mij Aaron, zijn broer. Toen ging er weer, de man Mozes, de zwiere paarden los en zei het volk nog eerst het bjatskip om. En weer reizige er naar boppen, nou mij Aaron. En weer stie er in een volk en wacht op het goddelijk wit. Doet God spreek, maar je loert als van de tonger, dat heel het volk der in de vierte jaren koe, doe voor alle vurgens bij hem wij, en der weer in zijn hart maar alleen eerbied meer, eerbied en stil ontzag. En God spreek al deze woorden. Ik ben de Heere, die God, die daar uit Egypte loon, uit het zinstuut laat haat. Doe zes geen orengoden van mijn antlid hebben. Dus is die geen sneeën beeld, nog ook van likenis meidje, van jetjeng dat bob in hemel is, nog van wat dat onder de eerde is. Dus is die der net van boegen, nog gaat zingen, want ik, de Heere die God, ben een oergunstige God, die de misdeed van een afvers beziekje onder ben, on het treden en on het vierde slachten van die jengen die het mij haatje, en doch die barmhartigheid ontoesten van die jengen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dus is de naam van de Heere die God net ieder broeken, want de Heere zal net onschuldig houden die zijn naam ieder broekt. Betink de Sabbatsdij, dat is toch de heiligst. Zes dagen is het arbeidje en al die werkdwaan, maar de zondedij is de Sabbat van de Heere die God. Dus is ook geen werkdwaan, doe, nog die zoon, nog die dochter, nog die tjenstwijnt, nog die tjenstwaam, nog die vee, nog die vreemdeling die het in die poorten is. Want in zes dagen had de Heere de hemel en de aarde maken, de zee en alles wat erin is. En hij reisde de zoon de dijs. Daarom zegenen de Heere de Sabbatdij en heilige hem. Eer jem heit en jem hem. Dat in dagen verlangen worden, maar in het loon dat de Heere, die God, die jouwt. Doe zist net dier slaan, doe zist net trouw breken, doe zist net stellen, doe zist geen vals tjoegen en spreken tjen die naiste. Doe zist net begeren die naiste zijn hoes, doe zist net begeren die naiste zijn vrouw, nog zijn tjenstvijnd, nog zijn tjenstvaam, nog zijn oksen, nog zijn ezel, nog eert dat van die naiste is.

Mei vrees en beving hield volk de Heere Jet. Ja, weer de bang van die rikje in de berg, van die zwiere tonger. Bang ik van die wet die de Heere haar oplijn hier. Als ja, dat alle keer houden moesten, waar wie dan nog onschuldig? Waar kon dan voor Gods aan dit komen in het leven houden? En doet Mozes weer onderkam, zei net zijn hem, spreek jou tenij met mij us en breng us Gods woorden oer. Maar laat God net met u spreken, dat we het net bestieren. En ik dat verziek van het bange volk, woer de Heere naar Jere. En zond die eerste keer, dat er net weer maar heel Israël sprutsen. Maar bracht Mozes haar oer, wat ja witte moesten. Mozes begreep dat het volk dat zien werd net onthouden koe van die ene keer, dat ja ze jet hierne. En boeten dat kreeg er op de berg nog volle meer wetten en regels. Dat hij schreeuw alles op in een boek. Dat er de naam joeg van Boek van het Verboen. Nou, koe er letter altijd weer nijlezen wat God hem verzijn hier. En elke keer als het nedig wie, koe het volk de ruut leren. In diezelfde tijd zei de Heer tegen Mozes, nou het volk mijn wetten ken en weet wat het dwaam had, nou wil ik voor altijd mijn verboen met haar oprichtje. Kies 70 man uit het volk en neem die broer Aaron mij en zijn beide zwanen, Nadab en Abihu, en let die een eind de berg opkomen, maar net de vier. Dadelijks de Ormiaans maken Mozes alles kleer. Jong feinten gingen heen en slachten balen ta'n tankoffer. En onder bij de berg richtte Mozes een altaar op. En Jetterus, na het offer, hadde er het volk de wetten voor. En het volk antwoordde, we zullen alles doen dat de Heer sprutsen had en we zullen heerig wijzen. En ik nou weer meende ze het echt. En ja twijfelde er net om dat je altijd in Gods wegen geen zoenen. Doe nam Mozes het bloed van de offerdieren en sprong de helte oer het altaar. Va de Heer en de orenhelte op het volk dat er omheen stier. Likas, woer ze, nou ben je hem voor goed Gods volk. Dit bloed had je hem voor eeuwig onenboen. En daarna gingen Mozes en Aaron, Nadab en Abihu de berg op en vjot achter haar oon, kamen de zondag oudsten. Lang net om boppen daar gingen ze en vier bleven ze nog onder de tjustere wolk. Maar uit de vierde mochten ze wat zien van de heerlijkheid van God. Het wier of de boppen haar een machtig koningstier op een hege troon en of de sinforten hier op een voortbank van blauw lazuur, zo kleer en blinkend als de lof bij het zimmer. Een grote dag werd in het lippen van al die mensen. En het wonderlijkste vond ze nog, dat er haar neer oorkam dat ja de Heere sjoen hierne, maar dat ja gewoon wen hij onder mocht en oorzitten on het offermiel. Alleen Mozes mocht naar boppen, bij God in de wolk. Sinds jenner Joza bracht hem een eind, maar toen moest ik die even blijven en wachtje. En eensem en alleen klauw de grote Godsman verder. Van al de toezenden van Israël hier God hem alleen al roepen. Maar dat er net gruts werden zo en net heeg bij hem zelfs op zijn, liet God hem wachtje. Zijs lange dagen ziet Mozes daar in het zustere wolk en geduldig wacht er en ging verkeerd wat kwam oer zijn lippen. De zonde dijs roep de Heer hem en begon er hem een lange rege wette voor te sissen. Het worden 40 dagen en nog wie alles net zijn en alles net beschrijven. Und Safir.

Ja, dat is weer Brian Dorksen met het nummer You Shine. En dat is weer een live opname en dat koest ik heel goed jaren. Ja, het laatste nummer staat alweer klaar. Dan moet ik er even uit voor de Kraam en Journaal. Maar daarna ben ik er weer met nog een heel oren vol muziek. Eigenlijk nog 2 uren lang. Gospel Time op RTV NOF. Haast een berichtje voor dit programma? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik heb weer wat mooie nummers teruggekregen van de trouwe luisteraar, dus daar ik ook weer wat mee doen. Haast toe ik een mooie nummer? Ik is een mailtje opsturen. gospeltime@rtvnof.nl. Ik sluit dit eerste oeroude mij een opwekkingsnummer 609. U bent heilig. Graag en straks naar de reclame en journaal.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Meer Nederlandse ziekenhuizen gaan zwangerschapsafbrekingen uitvoeren tussen de 22e en 24e week. Het OLVG in Amsterdam doet mee aan een proef voor abortussen met een sociale indicatie. In 2024 werden in totaal 331 abortussen uitgevoerd tussen de 22e en 24e week op een totaal van ruim 39.000. De nieuwe vuurwerkwetgeving mist voorlopig haar doel. Buurtverenigingen maken nauwelijks gebruik van de ontheffingsmogelijkheid voor de komende jaarwisseling. Veel gemeenten ontvingen nog geen enkele aanvraag. De uitzondering op het verbod op zwaar F2 vuurwerk blijkt in de praktijk te ingewikkeld voor veel organisaties. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs.
6: langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
20: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
21: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
20: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
22: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
23: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
26: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
27: Ja, echt maatwerk!
28: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
29: SGmaatwerk.nl.
30: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
31: Zo, dat ziet er gaaf uit.
30: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
32: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
30: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
28: Keukens en kasten op maat.
33: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
34: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
35: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
36: En van speelgoed tot feestartikelen.
35: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
36: Max Voordeel, in Den Bosch.
37: De pannenkoektrein!
38: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
37: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
35: Alles voor in en bij het zwembad.
36: Max Voordeel in Den Bosch.
0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
16: Dit is RTV NOF.
39: My No Gospel Time.

Ja, dat weer. Wanda Jackson might noemen Turn Your Radio On. En dat ze weer instuurt terug een trouwe luisteraar. Prachtig mooi noemer. Wanda Jackson, wie dat? Ja, goeie met je. Doe Yes Night Gospel Time, een programma boeren voor gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijdemeetjes van 2 tot 5 uur ta live vanuit de studio hier in de Westerijn op RTV NOF. En dit is alweer het 2e uur dat ik aans weer een psalm draai. Ik haf weer een mooi verhaal uit het leven van Spurgeon. Mijn naam doet er nog een bij en weer. En natuurlijk een soort muziek. En ik geef maar verder. You Make Me Dance. En dat zongt Gendro.

Psalm 33. Zing een loflied voor de Heere, allen die met God leven. Het is goed als Gods kinderen hem loven. Zing een loflied voor de Heere met de citer. Zing een psalm met de harp. Zing een nieuw lied voor de Heere, begeleid door prachtig snarenspel. Want het woord van de Heere is betrouwbaar en uit al zijn daden blijkt zijn trouw. God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en de liefde van de Heere. De hemelen werden door het woord van de Heere gemaakt. Alles wat daarin is, ontstond door zijn adem. Hij brengt het water in de zeeën bijeen en slaat al het water op in zijn schatkamers. Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Heere. Alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor hem buigen. Want God sprak en toen was het er. Op zijn gebod stond alles er. De Heere doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens.

De wil van de Heere blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen. Gelukkig is het volk dat de Heere als zijn God heeft. Het volk dat Hij zich als erfdeel koos. De Heere kijkt uit de hemel neer en let op alle mensen. Vanuit zijn woning kijkt Hij naar alle bewoners op de aarde. Hij, die hen zelf gemaakt heeft, weet precies waarom zij doen wat ze doen. Een koning kan niet voortbestaan dankzij zijn grote leger. Een held kan zich niet redden dankzij zijn grote kracht. Een paard kan de overwinning niet bewerken. Als het leger ontkomt, dan is dat echt niet dankzij de kracht van een paard. Let maar op. De Heere kijkt naar hen die ontzag voor hem hebben. Hij ziet de mensen die zijn goedheid en liefde verwachten. Ze weten dat zij alleen zo aan de dood kunnen ontkomen. Dat alleen de Heere hen bewaart voor de hongersnood. Wij verwachten de Heere van ganser harte. Hij helpt en beschermt ons. Ja, ons hele hart juicht van vreugde. En wij vertrouwen alleen op hem. Heere, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. En wij willen altijd u blijven.

Dat we het noemen One Word van Forever Worship. En ik ga een nummer klaarzet van ja, de allereerste cd van Sela. Dat is Lofprijzing met Sela. Dat waard in die titel Utjoentrog HGJB Muziek. En ik ga kozen voor het nummer U.

Ja, dat wil je een nummer van de allereerste cd van Sela, het nummer U. En dan draai ik nou het nummer wat ik eigenlijk kreeg wat jeder draait woord wel hier, maar hij komt nou. Dat is het nummer Sing, het wordt zong door Travis Cottrell, Together My Forever Worship.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en dan ben ik nou daar aan het verhaal. Wat u er bijna tijd van speurtje, wat er mij maken had. Het komt uit het boekje Hoe een spin het leven van een man redde. En Joet, geeft het woord de beste of is de slechtste van de klasse? Spreuken 1 vers 5 aanzijt. Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen. Charles, die waard grutter in hij ging. Even zin. Ja. Charles waard grutter en hij ging naar de middelbare skwallen. Hij deed het daar heel goed en al heel gauw waard het de beste van de klasse. Maar gedurende de tijd haalde hij steeds minder hege cijfers. En op het laatst werd er zelfs de slechtste leerling uit zijn klasse. Zijn leraar die snapte er niet van. Want hij wist, hij hield het heel goed terug dat Charles heel slim was. En nou leek het wel of er zelfs heel nog zijn best net met die. Sterker nog, het leek wel of dat Charles het best vond dat er als domoor bekend is, kwam te stingen. Hoe zou dat nou toch komen dat Charles eerst de beste en later de minste cijfers van de klas hellen? Ja, door eerst nooit en het waren ook een hele tijd voordat zijn leraar erachter kwam waarom had dat gebeurde. In die tijd, dat we doen in elk geval zo, de skwallen werd Charles in de gang, zitten de leerlingen die goed leren konden achteraan bij de deur. Bijen die de gemiddelde cijfers hadden, zitten in het midden van de klasse. En de bijen die de leegste cijfers hadden, die zitten heel naar voren. Maar wat werd er aan de hand? Voren, het klaslokaal, is die ek de kachel. Ja, en dat doezette dat de master van die klasse aan het denken. Zo die kachel soms de reden wijzen kennen. Waarom had Charles zo slecht presteerde de laatste tijd? Want wat werd er aan de hand? Bij de deur, achter in de klas, daar tochten het. Maar dicht bij de kachel werd lekker warm. En de leraar vroeg zich af of Charles misschien daarom zijn best net met die. De leraar tocht, ik zal eens een experimentje doen. Wat eerder, hij verorde de volgorde van de tafels en zette nou het beste bijen uit de klasse, jonker, de kachel. En het bijen met de leegste cijfers zette er bij de deur achter in de klasse. Ja, en dat werken. Charles ging weer zijn best doen. En al gauw hielden wij de heegste cijfers uit de klasse, zodat er wel lekker van een warme kachel kon genieten. Ja, in leren is net altijd makkelijk en er valt een heel soort te leren. Taal, rekening, aardrijkskunde, echt een heel soort. En ik als het wat grutter bist, ja, leren, dat keert dus hele leven terug. Maar God joeg ons ook onze hersenen om ze te broeken. Dus moeten we ook ons best doen. En laten we vooral net vergeten, ook steeds meer te leren hoe God zelf, uit zijn woord. De Bijbel zegt, die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen. Vraag je ook aan God of er die helpen wil bij het begrip van het skwallenwerk en of er die ook helpen wil om hem steeds beter te leren kennen. En dan kiest hij gewoon, ja, als de stukje de Bijbel leest, kiest gewoon van tevoren bidden of er die helpen wil om het te begrijpen of er hij daar zien liet wil, wat hij daar voor mij bedoelt. Ja, en als het wat groter bist, kist het ik gewoon wel. Want zo vier het verhaal uit de binnentijd van Charles Spurgeon. Ik dacht, het volgende nummer is wel heel mooi wat erbij past. Shem zongt oer uw woord.

0: dat weer gospel bij een sjem, maar het noemt uw woord. Ja, dan zie ik nou een nummer draaien. Het werd zong terug aan mij. En het is Schreun terug Martijn Buwalder. Ze zongen tijdens het programma van de beste zangers. En ik vond dit gewoon een hele mooie tekst. Hanna mee, ze zongt het nummer Deze is voor jou.
1: Okay, let's go!

0: het kan gaan.
1: Vette versie!
0: Ja, dat weer Hanna mee, maar het noemen deze is voor jou. De tekst is skreun troch Martijn Buwalda. En ik is nou jaren naar de Holy Isis jongen, I am God's child.

Ja, dat weer een twee nummers achter een ander. Eerste weer God's Child van de Holy Eyes. En die lijsten weer van Erik en Tanja Lagerstruim. Het nummer Ik ben een kind van God. En dan ga ik nou een nummer klaarzet van een trouwe luisteraar graag jaren woe. Die zei, het is een hele mooie, die woe ze graag wel eens jaren. Die komt nou. Dat is een nummer van Twyla Paris. We All Bow Down.

Dat weer Twyla Paris met het nummer We All Bow Down. Een verzoekje van een trouwe luisteraar. Ja, dat is toch ook een mooi nummer. Waar zij is dat we ook wel graag zeggen in Gospeltime. En dat komt nooit voorbij. Stuur gewoon een mailtje erover naar gospeltime@rtvnos.nl. Dan kan dat ik eens een keer mijn naam worden. En jouw mij ik weer naar je ideeën. Wat je hem dus mooi vindt om te jaren. Dit tweede uur van Gospeltime zit er ook al bijna weer op. Het laatste nummer staat alweer klaar. Straks na het reclamejournaal ben ik er gewoon nog weer een oorke. Ja, ik dacht dat vorig nummer weer dit wel een heel mooie afsluiten voor dit oren. Christian Verwoerd met het nummer Mijn Zekerheid. Ik zou zeggen, graag ons straks.

zou overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
2: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
3: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
2: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
4: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
5: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een sto, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
12: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
15: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
16: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
15: Schitterend!
17: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
15: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Tromeesje maar in beheining.
20: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
22: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
21: baarsmazitcomfort.nl.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
24: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De olieproducerende landen van OPEC hebben ingestemd met een verhoging van de productiequota voor september. Saoedi-Arabië, Rusland, Irak, Kuwait, Algerije, Kazachstan en Oman verhogen hun productiedoelstelling met ongeveer 188.000 vaten per dag. De feitelijke productie ligt echter ver onder die quota door de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
28: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
24: WOQS.nl.
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
31: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
32: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
24: WOQS.nl.
33: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
34: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
35: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
36: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
24: Dit is RTV NOF.
37: Mijn No Gospel Time.

0: Het komende uren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Boodskip.
1: Ja, en mijn naam is Tjerkie Broers, maar ik ben er nog rond de klok van 4 uur. Live vanuit de studio hier in de Westerijn. My Gospel Time. Wat ken ik dan dit oren? Ik zag straks even wat er in de agenda zit. Ik heb Nijzerus vervolgde broers en zussen. En ik heb aansnek weer een psalm in dit programma. En natuurlijk een heel soort muziek. En dan ken ik allemaal verder. Ik ben begonnen met een nummer van Jeff Bullock. The Power of Your Love. En ik ken terug verder met de ronduit prijsband. Ze zongen het nummer Alleen Door U.

Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij stevig op mijn voeten, op een rots. Dankzij hem kan ik weer goed lopen. Hij leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Ik hoop dat velen mij zullen zien en ook ontzag voor de Heere zullen krijgen. Dat zij ook op hem gaan vertrouwen. Gelukkig is de man die zijn vertrouwen op de Heere stelt. Die niets laat afhangen van trotse mensen of zich laat raden door leugenaars. Heere mijn God, uw wonderen zijn ontelbaar, evenals uw zorg voor ons. Niets is met u te vergelijken. Als ik over uw wonderen en zorgen zou willen vertellen, zou ik niet weten waar ik moest beginnen. Het gaat u niet om slachten of spijsoffers. U vraagt niet om brand- of zondoffers. Voor u telt mijn gehoorzaamheid. Toen zei ik, ik kom eraan. In de wet werd al over mij geschreven. Mijn hele hart verlangt er naar uw wil te doen, mijn God. Uw wet is mijn leven. Ik vertel de blijde boodschap van uw liefde en rechtvaardigheid in de samenkomsten. U weet, Heere, dat ik niet zal nalaten over u te spreken. Ik verzwijg uw rechtvaardigheid niet en spreek over uw trouw en bewaring. Aan grote groepen mensen vertel ik over uw goedheid en liefde en waarheid. Laat mij ruimschoots delen in uw medelijden. Laten uw goedheid en waarheid mij voortdurend beschermen. Want er komen talloze rampen over mij heen. Mijn zonden bereiken mij en ik weet er geen raad mee. Het zijn er zoveel. De moed zakt mij in de schoenen. Heere, wilt u me redden? Haast u en help me, Heere. Laten zij die mij naar het leven staan zich diep schamen en afdruipen. Laten zij die mij in het ongeluk willen storten terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt. Laten zij die mij uitlachen maar met stomheid geslagen worden. Laten alle mensen die u zoeken over u jubelen en grote blijdschap over u hebben. Laat ieder die uw zorg ervaart zeggen, de Heer is groot. Al bezit ik niets en zit ik diep in de ellende, toch denkt de Heer aan mij. Mijn God, u bent mijn helper en mijn bevrijder. Kom snel, mijn God.

Psalm 40, een psalm van David voor de koordirigent. Met verlangen keek ik uit naar de Heere. Toen boog hij zich tot mij over en hoorde mijn roep om.

Dat wie Joyful People Gospel Choir u dokken met het nummer God is Good. En daarvoor U bent alles voor mij gezongen door Marcel en Lydia Zimmer. En ik heb nu een nummer klaarzet van een cd van Michael Arsen van de cd Show Me The Way. Ik ga kozen voor het nummer You Are The Same Today.

Dat weer Michael luistert met het nummer You Are The Same Today. Dan heb ik nou tijd voor nice voor hoe u ze volgt, de broers en zussen. En van een beetje voel ik weer een item. En er staat boven op nij, moorden in Congo, vrees voor nije aanvallen, ADF. Heel jullie, vermoorden de terreurgroep ADF tegen strijden aanval in het gebied Beni in Noord-Kivu meer dan 20 mensen. En hier een protte oren die sloegen op de vlucht. De oerlibbenen vrezen van nije aanvallen. Volgens de Afrikaanse media, RFI en Africa News, vonden de aanvallen plaats tussen 12 en 16 juli 2026. Een lokaal contact van Open Doors bevestigt dat bij een aanval op een jonge van 14 juli en Mangina in het eerste van de Democratische Republiek Congo 6 mensen binnen omkwamen. Het plak ligt op ongeveer 350 kilometer van Goma. Bij die ongeval waren ik een ouderling en een ontbiddingsleider uit het kerken vermoord. Volgens dominee Nkulu, ja dat is een schoolnaam, uit Mangina rekken nog 6 mensen gewond. Voor 1 persoon wordt vermist en bij 2 huizen in de brand stutsen. Al uw activiteiten lezen stil. De angst neemt alleen maar ta. Broeders en zusters, bid alsjeblieft voor de veiligheid van de stad Mangina en voor de versterking van het leeuw van de christenen. Dat wordt er vregen. De predikant bevestigde dat er nog eens 14 mensen omkwamen tijdens een aanval op tongetje 16 juli in de jongtijd. De slachtoffers wien vooral mannen en jonge famkes die mij haar heid en een jong famke die mij haar heid op reis wie. Orenbron meldde deze aanvallen ek, werd bij soms het aantal slachtoffers wat verskeeld. Trots de verspreiding van het ebola-virus in het eerste van de Republiek Congo is het moeilijk om de informatie te verifiëren omdat lokale overheden strikte bewegingsbeperkingen op lijn hebben. De onweerzigheid en onvallen van de extremistische groep ADF die hebben een enorme impact op de bevolking. De predikant bood onderdak ontzien christenen die ten huizen ontvlucht wienen vanwege geruchten over nieuwe aanvallen in dezelfde omjouwing. De kerkelijke activiteiten die lezen bijna heel nog stil. In het eerste van het loon binnen een heel soort gewapende partijen actief en onder hen binnen strijders van de ADF. Ze vallen doelbewust christelijke meerskippen aan en hun aanvallen worden kenmerkt door een ongekende wreedheid. Oerlippenen vertellen over misdaden als slagpartijen, onthoofdingen en ontvoeringen, die als doel hebben de christelijke onwijzigheid in het gebied uit te roeien. De Republiek Congo stiert op plak 29 van de ranglijst christenvervolging. Ontzaf hier het nice. Oer is vrouw, volgt de broers en zussen. En ik zou ze bidden. Ik voor deze mensen hier in Congo. Maar ik, ja, natuurlijk voor de mensen dichtbij om ze heen. Het volgende noem wat ik leer zet af, dat is het zoen Gerald Troost en Hester Bats. Tot aan die dag.

Vera troost en Hester Bart, die mag je het noemen, tot aan die dag. En de Godspel uit de Westerijn Gospelgroep, ze zongen nou Testify to Love.

Dat weer gospelgroep De Godspeel met het nummer Testify to Life. Dan haak ik nog twee agendapuntjes. De eerste, dat is jonnig in Boetenpost, een evangelisatietjenst in een feesttent in Boetenpost. En begint van jonnig om zo'n oren. Even zien, ja. Op de laatste dag van de feestweek in Buitenpost is er een evangelisatiedienst in de grote feesttent aan de Parklaan in Buitenpost. Tijdens deze dienst spreekt dominee Frans van Herwijn en hij stelt de vraag: wat bedoelde Jezus met stromen van levend water die u die binnenste voortkomen? De tijd waarin we leven is voor een heel soort mensje ook een spannende tijd, maar werk je er maar de vrouwt heen? Waar vind ik houvast in perspectief? Frans van Herwijnen liet zien waar de zekerheid in levend water vinden kennen. De samenzang werd begeleid door de muziekgroep Het Goede Zaad uit Drachten. En de muzikanten komen uit Armenië. En er zullen ook enkele Russische versen gezongen worden. De dienst is voor elsnien gratis toegankelijk. En de organisatie nodigt elsnien uit om een hoopvolle biatskip te jaren. Na je ouderen is het tijd voor een gezellige ontmoeting met koffie, thee en fris. Wees welkom van de jongen om zo'n oren. En de tjenst begint om, ja, just yet, om 7:30. In een feesttent in Boetenpost. Dat is dus van de jongen. En even zien, ik van de jongen, dan is er in de witte tent op Lauze Oog weer een zing-in. En die begint om 7:30. En van Jonne is het thema zingen op verzoek bij het orgel. Wat bespielen zal worden door J.S. Heringa. De leiding is in handen van de heer Dijkstra. En Orenwieken, dan is de zing-in. Dan komt de muziek van de Gospelmens 7. En dan is de leiding in handen van dominee Elverdink. De witte tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat in Lauwersoog. En na je ouderen is er ook koffie, thee en limonade en de entree is vergees. Dus van de jongen zingen op verzoek bij het orgel begint om 7:30. Ja, ik dacht oren, keer komt Gospel 7. Ik zet even een nummer van hun kleer. Ik ga een nummer uitzocht van hun cd en dat is Jouw Naam.

Dat weer Gospel 7, maar ik noem maar jouw naam. En nou ik noem het van de C Committed van de Continentals. Het noemen You Raise Me Up.

Ja, dat in de Continentals mag je het noemen. You Raised Me Up. Ja, Gospel Time. Het zit er al bijna weer op. Maar ik zou zeggen, ze blijven lekker jaren naar deze stuurder. Want straks na reclame en journaal. Dan neemt Harry Nien dus het weer van mij hoor. Hij is er dan met het programma Geloven en Beleven. En daarna nog een oerke woordklanken om de klok van zo'n oren. Ja, orenwieken snijden met je. Hoop ik er om 2 uur weer te wezen met je na je uitsturing van Gospel Time. Ik vond het fijn dat ze van een beetje ik weer bij bent. Ik hoop dat ze orenwieken ik weer bij bent. Ja, en moest nog mijn vakantie, dan wens ik daar een hele goede vakantie. Maar vooral lekker God zegent daar. En ik voor de komende weken, God zegent daar wens ik je. En graag, want een andere keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
10: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeeske mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Pakken. Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuurtij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
20: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Vanmiddag raakten twee personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. Een 74-jarige Nederlandse toerist reed zondagochtend zijn auto vast op een trap in het centrum van de Belgische badplaats Blankenbergen. De man zou hebben genavigeerd met zijn Waze-app en was niet onder invloed. De politie onderzoekt nu of de trap, waaraan voor €660.000 wordt gerenoveerd, schade heeft opgelopen. Bij een brand op een veerboot vlakbij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen en worden nog ruim 40 mensen vermist. Het schip voer van Surabaya naar Makassar en had 271 mensen aan boord. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vanmiddag is het op veel plaatsen in het land zonnig en zeer warm zomerweer. In het noorden en op de stranden wordt het 24 tot 26 graden. In het midden van het land 27 graden. In het zuiden misschien wel 30 graden. En tot zover het nieuws.
21: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkel Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel, in Den Bosch.
5: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
3: Alles voor in en bij het zwembad.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
8: Dit is RTV NOS.

geloven en beleven. Fijn dat u luistert. In deze uitzending kunt u luisteren naar een aantal meditaties, afgewisseld met geestelijke liederen. Ik wil deze uitzending beginnen met het lied Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Vader in eeuwigheid, zingt gans heelal uw naam.

In Matthäus 4, vers 7 staat dat Jezus zegt: er staat ook geschreven: stel de Heer uw God niet op de proef. Een van de gevaarlijkste methoden van de duivel is het eenzijdig citeren van de waarheid. Want een halve waarheid is een hele leugen. Een duidelijk voorbeeld van deze uiterst gevaarlijke manier van werken vinden we in de geschiedenis van Jezus in de woestijn. De Satan herinnert Jezus aan een tekst uit Psalm 91 door te zeggen: zijn engelen zal hij opdracht geven

Waarom zou Jezus niet springen van het hoogste punt van de tempel? Iedereen zou zien dat hij Gods zoon is. Jezus gaat niet in op het voorstel van de duivel. Hij doet dat op een eenvoudige manier. Hij herinnert de duivel eraan dat er nog meer in de Bijbel staat. Er staat ook geschreven: stel de Heer uw God niet op de proef. Veel christenen hebben een diep respect voor Gods woord. Iemand die niet redeneert, maar de Bijbel citeert, heeft al gauw ons vertrouwen. Maar citeert hij de hele waarheid? Het typeert veel kerkmensen vandaag dat zij zich heel moeilijk kunnen beoordelen. Het respect voor de Bijbel heeft een hoger cijfer dan de kennis van de Bijbel. De verzoeking van Jezus laat zien aan welke grote gevaren we dan blootstaan. We hebben in deze tijd sterke behoefte aan mensen die de Bijbel kennen. Daar hoef je niet geleerd voor te zijn. Hoofdzaak is Gods woord kennen en daarop vertrouwen. Mensen die kunnen en durven zeggen, maar dat staat daar ook geschreven. Ik wil beginnen met het lied Halleluja, zing voor Jezus. Wordt begeleid door het Groot Nationaal Strijkorkest.

is er een groot verschil tussen zenden en ontvangen. Vanuit Burgum en de Westerrijn gaan de radioprogramma's de lucht in of via de vele bekabelingen die hier in de omgeving en in de regio liggen. Ze worden in de huiskamers ontvangen. Bidden tot God is voor vele mensen meer een soort zenden. Je zendt je gebeden op tot God. Hij is de ontvanger. Toch is bidden ook ontvangen. De momenten van gebed kunnen ook momenten zijn waarin God tot ons spreekt. In de Bijbel lezen we dat mensen, als ze gingen bidden, een speciaal plekje hadden. Daniël ging 3 keer per dag naar zijn kamer. Bidden wordt ook vaak in stilte gedaan. Jezus bad heel vaak in de stilte van de nacht. Om een radiostation te vinden, moet je zoeken. Ineens hoor je een helder geluid. Je hebt je favoriete zender te pakken. Het is een soort afstemmen op de frequentie van God. En dan is het goed om ook zelf stil te zijn. Je stopt met al je wensen en verlangens en je heft je hart op tot God. Je probeert je te realiseren wie het is met wie je spreekt. In de brieven die Christus aan de gemeenten in Klein-Azië schreef, lezen we elke keer een oproep om te luisteren. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Opvallend is dat elke brief begint met een uitgebreide beschrijving van wie Christus is. Wie is Hij? Wat is zijn plan? Wat zegt Hij in zijn woord? Aan te bevelen is om zulke stille momenten te beginnen met een stuk te lezen uit Gods woord. Dan kunnen er momenten volgen dat u niet hoeft uit te zenden, maar ontvangt. Duidelijk is Gods woord als het gaat om het leren van de weg. Er is maar 1 weg die ons brengt bij God en dat is Jezus Christus. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. In Psalm 25 gaat het niet over de weg, maar over de wegen. Meervoud dus. Het zijn de wegen die God met ons gaat in ons leven en waarvan Hij wil dat wij Hem volgen. Koning David, de dichter van deze psalm, wil dat ook heel graag. Hij wil Gods wegen bewandelen. De hele psalm staat er bol van. Het gaat almaar om God, om Gods wegen, om Gods paden. Alleen, hoe vind je die? Hoe kom je daar achter? We krijgen geen briefje uit de hemel met de route en bestemming. Nergens kom je borden tegen met daarop vermeld Gods weg. Zij die de psalmen berijmd hebben, helpen ons. Ze hebben toegevoegd door uw woord en geest. En dat is een gelukkige keuze. Als wij willen weten hoe Gods weg eruit ziet, moeten wij het woord van God opslaan en daarbij geleid worden door de Heilige Geest. Geleid worden op de weg van God kan op vele manieren. Het kan gebeuren onder een preek of bij het lezen van een dagboek, in een gesprek met anderen, maar ook dan zal Gods woord een belangrijke, een beslissende rol spelen. Wees stil voor het aangezicht van God.

Duidelijk is Gods woord als het gaat om het leren van de weg. Er is maar één weg die ons brengt bij God en dat is Jezus Christus. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. In Psalm 25 gaat het niet over de weg, maar over de wegen. Meervoud dus. Het zijn de wegen die God met ons gaat in ons leven en waarvan Hij wil dat wij Hem volgen. Koning David, de dichter van deze psalm, wil dat ook heel graag. Hij wil Gods wegen bewandelen. De hele psalm staat er bol van. Het gaat almaar om God, om Gods wegen, om Gods paden. Alleen, hoe vind je die? Hoe kom je daar achter? We krijgen geen briefje uit de hemel met de route en bestemming. Nergens kom je borden tegen met daarop vermeld Gods weg. Zij die de psalmen berijmd hebben, helpen ons. Ze hebben toegevoegd door uw woord en geest. En dat is een gelukkige keuze. Als wij willen weten hoe Gods weg eruit ziet, moeten wij het woord van God opslaan en daarbij geleid worden door de Heilige Geest. Geleid worden op de weg van God kan op vele manieren. Het kan gebeuren onder een preek of bij het lezen van een dagboek, in een gesprek met anderen, maar ook dan zal Gods woord een belangrijke, een beslissende rol spelen. Leer mij uw weg, o Heer.

Protestantse kerken zeggen dat hij een broer van Jezus was. Rooms-katholieke kerken zeggen hij was een neef. Eén ding is zeker. Jacobus was familie van Jezus. De familie van Jezus speelt in de Bijbelse verhalen geen opvallende rol. Jozef komt, behalve in de verhalen rondom de geboorte, nauwelijks voor. Een paar keer kom je de broers en zussen tegen, maar uit wat de evangeliën vertellen, krijgen we niet de indruk dat zij in de kring van volgelingen een bijzondere plaats innamen. Van Maria, de moeder van Jezus, weten we meer. Zij blijft haar zoon trouw. Opvallend is dat alleen een tante, Salome geheten, bij het kruis te vinden is. Waar was de rest van de familie? Na de hemelvaart kom je de familie wel tegen. Uitdrukkelijk worden ze vermeld bij de groep mensen die tussen hemelvaart en Pinksteren bidden om de komst van de Heilige Geest. Leefden ze tot die tijd op de achtergrond met hun broer mee? Of zijn ze pas na de opstanding tot geloof gekomen? Heeft daar de verschijning van Jezus aan zijn broer Jacobus een rol in gespeeld? Opvallend is dat in de lijst van mensen aan wie Jezus na zijn opstanding is verschenen, Jacobus apart genoemd wordt. Jacobus was een broer van Jezus. Weinig mensen weten dat. Het staat niet uitdrukkelijk vermeld. Ook in de brief van Jacobus lees je geen verwijzingen naar de tijd van vroeger, toen hij en Jezus thuis waren. Familie zijn van Jezus, het is blijkbaar onbelangrijk. Ook van hen werd geloof gevraagd. Misschien is het nog wel moeilijker als je familie bent. Heer, ik geef me aan u volkomen.

Genade heeft alles te maken met God. God is genade. Het eenvoudigste is, om maar zo eens te zeggen, dicht mogelijk bij het woord genade te blijven. In het woord genade zit namelijk de gedachte van geneigd zijn, toegenegenheid. Genadig zijn is iets vooroverbuigen. Buigen zoals een moeder die zich buigt over haar baby. Ziet u haar kijken? Dat is het, liefde, toegenegenheid. Genade is niet iets wat je kunt pakken, laat staan, verpakken. Het is God die zich vol liefde vooroverbuigt naar ons, naar zondige mensen. Het is onverdiende liefde. Daarom noemen we Gods genegenheid genade. Het is vaak liefde van één kant. God buigt zich over een wereld die niet naar hem vraagt. Mensen die niets van hem willen weten. Dat hij dat doet, dat hij dat nog steeds blijft doen, dat is genade. Onbegrijpelijke genade. Weet ik wat genade is? Dat is je elke dag realiseren dat God zich over mij buigt. Over mij, zondig mens. God die knielt voor mij en mij de voeten wast. Hij gaat door het stof voor mij. Het staat letterlijk in de Bijbel. Het woord is vlees, dat wil zeggen stof, geworden en heeft onder ons gewoond. En als ik zo aan Jezus denk, kan ik zeggen dat hij nog dieper buigt. Wie kan zeggen hoe diep hij ging aan het kruis? Hij ging door de hel heen, voor mij. Weten wat genade is. De hele schepping zingt van uw genade.

Henoch was een vroom man. Hij leefde elke dag met God. God was als een vriend voor hem. Henoch deed niets zonder God. Alle dingen werden met God overlegd. Zo was de levenswandel van Henoch. Hij wandelde met God. Met God wandelen lijkt me moeilijker dan God volgen. De weg die God met ons gaat, kan heel verschillend zijn. Het leven gaat over vlakke, maar ook over moeilijke wegen. Maar als Jezus dan zegt, volg mij, heeft dat als voordeel dat hij voorop gaat. Volgen heeft toch als voordeel dat een ander je voorgaat. Je kunt nooit ergens komen waar degene die je volgt niet is geweest. De ander verkent de weg. Hij maakt de weg vrij. Als je wandelt, loop je niet achter elkaar, maar naast elkaar. Je praat samen, overlegt samen. De een zegt tegen de ander op een kruispunt, zullen we die kant op gaan? Daarom lijkt voor mij wandelen met God moeilijker. Kan een mens eigenlijk wel wandelen met God? Wie kan met God gelijke tred houden? Als wij met hem gaan wandelen, hebben we al snel het gevoel dat hij ons vooruit loopt, voordat wij ook maar een enkele stap hebben gedaan. Zijn wijze van doen is zo anders. De weg die hij voorstelt, is niet altijd voor mensen te begrijpen. Wandelen met God, niet achter elkaar, maar naast elkaar, met even grote stappen. Hoe heeft die Henoch dat gekund? Je leven lang met God wandelen kan alleen in het vertrouwen dat hij voor mij kleine stappen maakt. Hij past zich voortdurend aan. Hoe ik dat weet, is de openbaring van God in Jezus daar niet het bewijs van? Het woord is vlees geworden. Zingen van Gods grootheid.

Het gebeurde na de opstanding van Jezus. Maria had het lege graf gevonden. In de graftuin kwam de bedroefde Maria Jezus tegen. Toen hij haar aansprak, had zij niet door dat hij het was. Pas toen hij haar bij haar naam noemde. Jezus noemde haar bij haar naam. Je komt het in de Bijbel vaak tegen, dat mensen door God bij hun naam genoemd worden. Toen Abraham op het punt stond zijn zoon Isaak te offeren, hoorde hij een stem. Abraham, Abraham. In de woestijn riep God vanuit een brandende braamstruik, Mozes bij zijn naam. Van de Heere Jezus lees je regelmatig dat hij mensen aansprak bij hun naam. Ook mensen die zelf dachten dat Jezus hen niet kende. Zo hoorde de tollenaar Zacchaeus tot zijn schrik Jezus zijn naam noemen. God kent ieder mens bij naam, maar dat betekent nog niet dat hij iedereen bij naam noemt. Namen van mensen die God niet volgen, worden vaak niet genoemd. Neem als voorbeeld de farao's van Egypte. Hun titel wordt genoemd, farao, maar hun naam niet. Als God mensen wel bij hun naam noemt, zit daar veel meer achter dan de eenvoudige constatering dat hij mensen bij hun naam kent. Het noemen van een naam veronderstelt een relatie. God kent deze mensen. En deze mensen kennen God. Let maar eens op wat de bruidegom zegt in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Tegen de dwaze maagden die te laat komen, zegt hij, ik ken u niet. Alsof hij niet wist wie ze waren. Als Jezus Maria bij haar naam noemt, gaat dat heel diep. Kent hij u? Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl
5: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
20: Keukens en kasten op maat.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
25: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn bij ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
17: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus met de 4 in het midden.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeën.
28: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
28: Schitterend!
30: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
31: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
32: Tromeesje maar in beheining.
33: Maar gewoon CA plus een certificering.
31: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
34: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

Goedenavond, luisteraars. U kunt weer een uur luisteren naar geestelijke liederen en muziek. We beginnen dit programma met het lied Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis.

sta op voor Jezus. Een lied gezongen met samenzang en braasbandbegeleiding.

Blijf met mij, Heer, als het zonlicht niet meer straalt. Gezongen door het Westlands Mannenkoor met Noortje Middelkoop op de panfluit.

U hebt geluisterd naar het programma Waardklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik wens u nog een hele gezegende zondagavond.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lip me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
9: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baasmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse agenten helpen al 6 jaar op rij Belgische collega's in Knokke-Heijs met overlast door Nederlandse jongeren. Jeugdagent Maureen Wildvank uit het Gooi spreekt jongeren proactief aan. De samenwerking leidt tot minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort tijdens het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens eerste bevindingen van de Griekse brandweer is de bemanning van 1 van de 2 neergestorte toestellen gered. Vanmiddag raakten 2 personen te water na een explosie op een zeilboot vlakbij Urk. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en beide slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het ongeval op de zeilboot is nog volstrekt onbekend. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al actief in het zuidoosten van Nederland en geldt vanaf maandag voor het hele land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maandag en dinsdag worden temperaturen van 28 tot 36 graden verwacht. Vanaf woensdag koelt het weer even af. En tot zover het nieuws.
19: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
20: en Opel.
21: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
19: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford
20: en Opel.
4: Oh, 11:30.
22: Hocus Pocus. Time for focus.
1: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel, in Den Bosch.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in dat bad.
10: Dit is RTV NOF. Mijn

Nou, even naar Herman Lenne. Horen wieke heb ik wel een gast. Dan hebben we het even over het Dynamo Metal Festival. Wat binnenkort alweer plaatsvindt. Ergens in augustus. En dan Marcus die zou dan even bij me delen komen, die erheen en zo ziet er hier. Die had een toffe komst. Die zei, nou dan school ik wel even bij die jongen. Dan wil ik dat wel even niet doen. Hoor een week dan zitten. Dan ben we weer even bij elkaar om samen even te zijn. Gezellig hebben. We gaan wel aardige nieuwe nummers. Stukken zo'n 88. En daar zit bij van alles. We hebben dead metal, wat black metal en wat van alles wat de tip van RTV Metal Café komt echt even voorbij. De eerste uur. Ja, het weekend. Ik heb het weekend net volle dien. Ik had even bij de plaatselijke platenboer West even in Ljout. En daar had ik even hele fijne LP'tjes halen. Ik ben even bij Tamme West en ik ben even bij Henk West. Bij Tamme ga ik even een hele mooie plaat van het Nederlands-Duits. Sanat, helle, black metal. En ik heb nog een LP'tje gekocht bij Henk van Ijswind en Saboteur. Ja, en Cutthroat. Dat is wie dus ik de tip van het RTV Metal Café. We zijn begaan. Twee oudjes. Album van Deep Purple. Splat is onlangs uitgekomen. Daar draaien wij The Lunatic even van. Ze zijn nu op tour. Met Jefferson Starship. Dat is het oude Jefferson Airplane. Daar zit nog één origineel lid in, David Freiberg van Jefferson Starship, zo'n 80 hier. Ja, Ian Gillen is echt al oer 80. Oudjes op pad. Ze doet toch nog maar even. En de Gien is geruchten dat het hun laatste tour was zo vanwege Ian Gillen. Maar dat werd alweer de kop in druk, joh. Dus er zit misschien nog wel meer in het vat. Daarnaai een nieuwe single van de ex-Black Sabbath gitarist. Om samen even te zeggen, de godfather of heavy metal. Tony Iommi, dat doet er mij George Luna. Die kennen we van de band Masterplan onder oren. Dit is een eerste single van een ja, hij maakt een nieuw album. Dat komt 23 oktober uit. From the Dark. Jorn Lande, zei hij er. World Alone heette dit nummer. Ik weet net dat hij het al jij mij verschillende zangers doet. Dat weet ik dus even net. Maar nou ja, daar komen we aan zijn bol achter. We krijgen aan zijn bij twee nieuwe nummers. De nee, nummer van Forbidden uit Amerika. De kisten binnenkort ik zien op elke tres als de daar heen geest. Ja, dat is de oude band van hoe heet het eigenlijk? Rob Flynn en Paul Bostaff. Ja, die zitten er nou al helemaal net mee bij vanzelf. Maar in ieder geval, ze komen met een nieuw album. Dit is een nieuwe single, Cyclops. Ik weet net hoe het album heet. Komt ergens in oktober uit. Het is nog geen titel. Dus dat maken we nog even afwachten. Daarna het Duitse Iron Cobra. Ik maak een nieuw album wat onlangs uitkwam is. Eternal Dagger. Daar draaien wij Unchained en Untamed van. Maar eerst de band Forbidden, my Cyclops.

Unchained and Untamed, Iron Cobra, daarvoor Forbidden, maar Cyclops, allebei nieuw. Even over Iron Cobra, ja, die toeren, hè, ze komen Duitsland bij, maar ergens in december, dan is er een indoor festival in Den Bosch. The Dead Frontier ziet dat. De exacte datum die wordt nog bekend, jong. Maar daar spelen ze My Underground Bands. Zoals Harmony, Bunker 66, Gallower en Iron Curtain. Dus ja, dat zijn allemaal hele leuke namen. Ik hie ik nog nooit van het hele metal festival yet. The Dead Frontiers. Nou ja, maar even in de gaten houden. Begin als een oer naar de tip van het RTV Metal Café. Ik heb hoe de band Cutthroat, Ierse, ja, speed, trash, death metal. Echt weer, het is gewoon een ja, geweldige EP. Ja, als ik een film kijk, wat ik al zei, Autumn, Morbid Angel, Dark Angel en Autopsy. Ja, beluister je dus. En, ja, ik vind het gewoon tering vet. Het is gewoon underground. En ze weten gewoon precies de juiste snaar bij mij ja, te jaan, om het zo maar te zeggen. Het doet gewoon echt ethisch aan. Ja, en daar hoor ik wel van. We draaien het nummer Azathoth's Lyre. Cutthroat van het, ja, de nieuwe EP Invoking Terror daarvoor. Een oudje uit Zweden. De band Therion. Toen ze nog helemaal death metal win. We draaien even een nummerke Megalomania van het album of Darkness uit 1999 alweer. Dat is alweer een mooi tijdje weer erom. Nou ja, dus... Danny Cutthroat, maar eerst Therion Megalomania.

Ja, ja. Cutthroat, Acetos Liar, Kistchen, 6 november in de Willem 1 in Arnhem bij de bands Sorcery en Sons of Snakes. 6 november. We gaan even troeven, het is weer op de Jelloeren, dus de lustigplaat komt eraan voorbij, maar eerst even netjes. De band Die Hard Is Murder, wederom een zangerswissel. Jerry Short, beter bekend als de onder artiestennaam Grimefeld van Honest Crooks en Vengeance. Dat is de nieuwe zanger van Die Hard Is Murder, de Australische rapper die maakte zijn debuut op het podium tijdens Rockstad Extreme Festival in het Roemeense Gimbaf op 29 juli al. Er waren geen nekkelgeruchten dat hij zijn debuut al maakte 14 februari op het festival Life's a Beach in Melbourne. De Australische vocalist die volgt dus Tyler Miller op, die sinds 2023 achter de microfoon staat. Dus de kisten naar je zanger bewonder je, want ze zijn, nou ja, ze krijgen wakken staan. Ze komen naar Alcatraz en ook naar Dynamo Metalfest en Summer Breeze in Duitsland. Ja, Stonehenge, helemaal uitverkocht. Alleen, er is een... dus die is op... dat het 24 juli pleetsoen horen je dus, maar het verschoot naar 39 juli. Sommige bands, nou ja, bepaalde bands die ben ik al bekend. Crisium, Misery Index, Gruesome, Triptychon, Flashcrawl en nou ja, Deadhead, Monkey Pup en nog vele anderen. Raven Shin. Slipknot, die ontslaat de toetsenist DJ Sid Wilson. De band is steeds er wel bekend om spontaan leden te ontslaan. Of te ontslaan, want de drummers Joey Jordison en Jay Weinberg en percussionist Chris Fain en sampler Craig Jones, die onderging enkel hetzelfde lot als Wilson. En nou ja, waar er nou bij komt, dat weet ik net. Maar ze zitten wel in de studio, want ze werken aan een nieuw album. Dat win de nijtjes. We gaan nou terug met de lusterplaat. En die komt deze keer van Crucial Velocity. En dat is een studioproject van... onder oren Matt Thompson, die speelt drums bij King Diamond. Ze treden ook helemaal net live op. Ja, ik kan het zo niet keer op het paard eigenlijk. Ik kon het echt helemaal net. Ja, ze komen dus uit Amerika. Ja, en het is wat progressief. Ja, heavy metal. Het is mij de... als gast zit er Frederik Akkerson bij. Die is gitarist bij Opeth. Nou ja, noem het de Harvest. Het is wel heel vet. De Nekkenbreker, die komt deze week ver van Marcus. En hij dacht, nou ja, laten we het maar eens even dicht bij hoes horen. Band besteedt niet meer, maar onze J.B. van der Wal, die had er... zit nu de beste Rijnwij. Ik ga natuurlijk hoe de band Herder. Hij wil deze even als nekkerbrekker. Aha, Rosita die is nou op vakantie. Dus Marcus die neemt het nou gewoon even over. Ik ben benieuwd wat verder over een week in me komt. Want hij zit je toch. Dus, maar eerst de luisterplaat Crucial Velocity. Mijn nummer The Harvest. Veel plezier met de luisterplaat.

Ja, ja. Heather. Met Evasion of Truth van het album Vergeen uit 2016. Bij Ben besteed naar mij, zoals ik al zei. We krijgen als er nog één nummer. Het is een, ja, het is wel even een lang nummer. Dikke 8 minuten, dus ik start hem aan in, want zo lang hebben we ekel helemaal niet meer. Dan kijken we nog mooi even helemaal draaien. Het is de band die ik, tenminste een van de bands die ik arrodeer. Malagash, met hun ja, Oosterse folk black metal. Ja, het is gewoon een heel apart stukje muziek. Ik maak het gewoon heel graag. Ja, ik heb alles van hun in de kast. Qua LP's en zo. Maar ze hebben nu drie nieuwe nummers uitgebracht. Op een digitale EP. Sentinels of the Shamas. En daar draaien wij In Shadows in Light van. Ik start hem met hun in. Want nou, dan kijk ik hem in ieder geval helemaal draaien. Jem jaren mij in 12 uur weer. In Shadows in Light. Malagash. Tot straks in 12 uur.

0: keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
12: tdnoord.nl.
13: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
11: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord uit Jesternaidjerk.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
18: Oh,
17: ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
19: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
17: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
21: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Lorena Wiebes van SD Works ProTime won de tweede etappe van de Tour de France Femme in Genève met een massasprint. Ze behoudt de gele leiderstrui en staat nu op 7 Tour-etappenzegers in totaal. Ze blijft de klassementsleider. Italiaanse militairen hebben vanochtend per helikopter de olietanker Toapayo op de Middellandse Zee geënterd. Het schip staat op de EU-sanctielijst als onderdeel van de Russische schaduwvloot. De kapitein werkte niet mee. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van Griekse en Poolse strijdkrachten. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool zijn aangehouden voor bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De Hoofddorpers spreiden graffiti rond 5:30 ochtends. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Twee inzittenden kwamen om het leven. De vier inzittenden waren Roemeense piloten en Griekse coördinatoren. Eén helikopter stortte neer, de andere vloog weg na contact met de brandweer. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog, met temperaturen van 29 graden in Limburg tot 21 graden in het noorden. Laat ontstaan enkele wolkenvelden in het midden en noorden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in dat bad.
17: Dit is RTV NOF.

0: Zwitserland. Ja, we gaan ze hier wel eens. Wolle Zwagen draait. Het is oprichting 2020. En ja, komt u de rest van de band Midas Touch. En ze zijn helemaal geïnspireerd door de sound van de heavy metal. Njontje van Njontje, Njone Sonder tot Njontje 89. Je hebt gern het nummer China Seas. En dat is een cover van de band Alien uit, uit Zweden. En dit is een. Dit komt op een. Dit komt al van hun nieuwste single die onlangs uitkwam is. Het is gewoon een fysieke single. Kist hem keepje. Maar moest er wel bij, snel bij. Hè, want er ben maar 400 wereldwijd van maken. Ja. En op de oren kant staat het nummer Another Time. Ja, klopt. Wij zijn begaan met. Daarvoor is met de band Sabaton. Ja, dat is wel. Die ben wereldwijd bekend natuurlijk. Hun power en heavy metal. Ja, ze in, in oktober hebben ze al een album uitgebracht. Legends. Maar in maart hebben ze dat album nog volle uitgebreider uitgebracht. En daar ziet deze single dus ook bij Yamato. Zij heet het nummer dus. Maar het is al bij van maart dit hier dus. Zo nee is het eigenlijk helemaal niet meer. Wat gaan we verder? Ja, concertagenda natuurlijk de nije. Plaat van de maand, welke zoet worden wij ze? Nou, je kind toch, ik wil een beetje rieden welke het worden is. Ja, en natuurlijk, ze in de 12 uur hebben we altijd echt de.
1: De dikke prima schijf.
0: En hing die toch, ik doe even een stukje Biohazard. Maar het noemer Authority. En ja. Daar hebben we al jaren een hekel aan natuurlijk. Toen ben uit zij het besjongen. Ja, helemaal mijns. Het komt van een album Amata Leo uit 1996. En daarna een verzoekje van Mien Junior. Hij vroeg mij, hij heet Kisto de band Phantom Firewall. Ja, kwam je wel bekend voor. Ik heb mijn platenkast in, ik heb helemaal niks van. Ik denk, waar komt die naam aan mij nou? Maar ik had dit hier nog Sean in de Iduna. Mijn Nardeviel en Eternus. Dat is alweer een paar maanden lang. Maar daar had ze. Dus Sean, die band, dat weet ik nog, die voel mij wat ouder toen. Dat wie wel echt jammer. Dat geloof ik het echt mij. En ja, dat wie gewoon echt net een leuk optreden om naar te zien. Trouwens, even over Biohazard, die kist zien op Alcatraz. En even wederom komend op Sabaton, die kist oor hier pas zien. 24 april, Ahoy, Rotterdam. Maar eerst Biohazard Authority. Dankjewel, Henk.

0: Eternal Void van Phantom Fire uit Noorwegen. Wij Iver Sendoy, die speelt daar ek in. Die kennen wij ek als drummer van Enslaved. En Frode Kielvik, ik weet niet eens even hoe de band Eternus werd, deze band, dus mij spelen. Maar die speelt ek in Eternus, dus hij moest twee keer. Ja. Begin even. Outro, my dear.
1: Any metal heart, any metal heart. Any metal heart. Any metal heart, any metal heart.
0: Ja, ja. We gaan even naar Amerika. Eddie die had het weer voorlegander kregen om een, nou ja, om een band uit te zieken. We hebben natuurlijk nooit van Jetta. Amien Soes. Het is progressieve, atmosferische black metal uit Minnesota. Ja, ik heb er nog nooit van gehad. Nou ja, ze bestaan al van 2010, dus... Maar ja, bands uit Amerika, waar ik heb me eigenlijk ook nog nooit echt verdiept eigenlijk in Amerikaanse... Nou ja, black metal eigenlijk. Nee. Dus, maar... nou ja, het is... Het is wel black metal, maar het had echt wel wat van de Zweedse death metal van Catatonia en bands, en de band Alla Log. En wat progressieve black metal. Het is wel heel vet, Eddie, dankjewel. Dit is weer een hele goede keus. Amnesis Blink of the Moment van het album Reclamation Part 1. Er zijn twee delen van. En je moet het maar even jaren daarna. Ja, dames, hij komt er gewoon. Ik heb beloofd. Als er uit is, dan ga ik daar sowieso een nummer van draaien. Five Finger Death Punch. Hun nieuwste album Legacy is uit. Ik kies hem alleen nog digitaal. Ja, hij komt ergens in september. Komt er op CD en op LP uit. Dus dat doet nog even. En zo'n februari. Dan kies de zin in de AFAS. En ze staan ook op Wacken. In Duitsland, in augustus, hoor hier. Dus, Jetty, als ze mist, dan kist hij dus altijd naar hen. Je zit wel vast, blieren bij ze, doosiders. Ik weet niet meer welk noemen als de meersiders, maar. Nou ja, Legacy of Owen Oren. Maar ik ga voor Legacy gewoon. Zes vast mooi vinden. Maar we krijgen eerst Eddie's Metalheart Amnesis. Blink of the Moment.

Ja, ja. De nieuwe Five Finger Death Punch. Nou ja, ongevregen toch Yeti en Jannie. De twee grootste Five Finger Death Punch fans die ik ken. Ze kinderen kennen. Naar de AFAS. De kaarten ben er al. Dus ze zijn op vakantie. Fijne vakantie nog. We praten binnen kwart boven even. Concertjes. Er zijn nog een paar. Voor diegene die naar die site is, veel plezier. Die speel je Noazen in de Neushoorn. Maar morgen speelt Alien and Form daar. Dus 3 augustus Alien and Form in de Neushoorn. En 8 augustus in het Neushoorn Café. Dat is dan weer van Erik Horé, Black Horizons. Dan speelt Diseased, Putridarium en Mancuerda. Ik hoop dat er nog kaarten binnen. Erik, als de eerst, hoor eventueel achteruit. 22 augustus, dan speelt Cryptopsy met Death Moth. Dus dan ben ik er zelf net. Dus dat is wel jammer. Maar 4 september ben ik er waarschijnlijk wel. En dan speelt Zamael met Drovig. Cryptopsy en Death Moth. Speel je met haar, dan ben ik even een weekje op vakantie. Dan ga ik een heleboel festivaltje. 6 tot 9 augustus, dan hebben we Alcatraz in Kortrijk, België. Festivaltje met onder andere. Dus Biohazard, Devil Driver, Powerwolf en Arch Enemy. 13 augustus, de Dynamo Pre-Party. Met onder andere Left to Die en Neckbreaker. 14 tot 16 augustus, Dynamo Metal Fest. Met Halloween, In Flames, Lamb of God, Overkill, Testament en ga zo maar door. En in Den Helder haast 22 augustus ik een festivaltje. Het Delhi Death Fest. Het is voor mij gratis. Ik weet net hoe laat het begint. Maar het is op het skatepark Kwelderduin. En daar speelt het onder oren Disavowed, Arising, Rebellion en Damnation. Dat zijn de concertjes. En ja, Jem, het kon gewoon net oors dan dat dit de plaats van de maand werd. Ja, maar soms ga je wat beter en dan weet je eigenlijk van tevoren al, ja, dat wordt hem. Nou ja, dat wordt het dus eigenlijk. Kijk. De plaats van de maand, Riding Lightning. Van Metallica, Danai, nijnummer van Exhumer, Death Mask, Messiah. En dat album komt 28 augustus uit, maar eerst Fire with Fire.

Ja, ja. Exhumer. Met nummer Dead Mask Messiah. De oudjes. Ja, die kennen het nou. Hè. Deze band besteedt ook al... langer dan 40 jaar al. Wordt begaan als Tartaros. En later is de Exhumer. Ze komen in Duitsland bij. En Dead Mask Messiah. Het album komt 28 augustus uit. Daarvoor de nieuwe plaat van de maand. Ride and Lightning. De hele maand augustus. Die plaat die bestie. Vorige week een man die heeft ook het film gemaakt. Precies 42 jaar alweer. 42 jaar alweer. En hij docht het nog steeds goed. We krijgen straks een paar noemers. We krijgen een band, die kwam ik eigenlijk op het spoor. Omdat ze een nieuw album moet brengen. Ik heet het nog nooit van je uit. Komt uit Polen, wij. Terrestrial Hospice. Zij heet de band. En het is een hele vette black metal. Het is... Ja, heel misantrofisch. Het is... Ja, Gerrit maar eens gewoon. Het zit wel van alles bot in. Ze haalde 12 full lengths. Ze al op een namaste in. Ze bestaan dus vanaf 2018. En hun album, nieuwe album, komt over september uit. Omnisite en dan chapter 1. Dus dan zit er dus echt een chapter 2 of 3 om te komen. Bavit. En daarna even een lekkere rock'n'roller van de band Wraith. Dat is gewoon Black That Speed Trash. Dogs of War draaien we hem. Dat beste, de noemertjes om zo maar even te zeggen, voor deze week. Marcus die zit hier dus oren week. Dan hebben we een Lietse Dynamo special. Dus ik zou zeggen, tot oren week. Ahoy.

0: Okay, that does it. Screw you guys, I'm going home.
1: It's getting hot in here.
2: Wat is zo, jong?
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Nog PC, nog PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
14: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
16: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: baarsmazitcomfort.nl.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Italiaanse strijdkrachten hebben vanmorgen een olietanker uit de Russische schaduwvloot geïnspecteerd op de Middellandse Zee. De Torpaio voer onder Cameroense vlag en weigerde mee te werken. Italië zegt zich aan internationale regels te houden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk passen wetten aan tegen deze schepen. Morgen geldt het Nationaal Hitteplan in heel Nederland vanwege tropische temperaturen van 30 tot 35 graden. Vooral ouderen moeten voldoende drinken en de hitte vermijden tussen 12 en 6. In het Zuidoosten geldt het plan al vanaf vandaag. Dinsdag blijft het warm en klam met kans op onweersbuien. Twee blushelikopters botsten bij Athene tijdens het bestrijden van bosbranden. Een Deense piloot en een Griekse coördinator kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte. De andere heli, met een Britse piloot, keerde terug. Onderzoek naar de oorzaak loopt. Een 74-jarige Nederlandse automobilist raakte vast op een stenen trap in Blankenbergen. Hij volgde zijn navigatie-app en reed per ongeluk de trap in de Kerkstraat op. De bestuurder was niet onder invloed. De auto moest worden weggetakeld. De schade aan de trap wordt nog onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt nog en er waait een matige oostelijke wind. En tot zover het nieuws.
22: Ha,
0: Was die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
25: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss jack.
3: Martin
4: boss,
3: van der Velde.
4: Play more music, bye.
5: Ja, een hele goede avond op deze zomerse zondagavond. Tussen de klokje van 9 en 10 uur gaan we weer draaien. Plaatjes uit de voltooid en verleden tijd. En ja, we hadden laatst al iets met het Frans. Dan heb ik al beloofd dat ik iets zou gaan doen met het Italiaans. Beginnen we met deze van Renato Corazzone.

Fa l'americano. Ja, dat is Italiaans voor het. Je wilt graag de Amerikaan spelen. Nou, en dat was natuurlijk ook een hit. Nog een lange geleden voor Yolanda Be Cool vanuit Australië. Maar dit was het origineel, de jaren 50. Dat was dan een grijze wijze oude tijd. Ook de volgende plaat is niet meer van vandaag. Dat is namelijk plaatwerk dat we kennen in het Engels. Stevie Wonder heb ik het over. Die heeft in een aantal gevallen zijn plaatwerkjes vertaald naar het Italiaans. I solo e di tutti. Ja, A Place in the Sun.

De jaren 60 muziek voor Stevie Wonder, Il Sole a di tutti. Ja, dat zou je dan kunnen vertalen als de zon is van iedereen. En terwijl de normale titel was natuurlijk A Place in the Sun. Uno Tranquillo, van de heer Ricardo del Turco. Dat kennen we weer in het Nederlands. Dus

zijn. Een Italiaanse ster, in de tijd een kindsterretje, was Rita Pavone. Viva la papa en Pomodoro.

La Papa, col pomodore, de kalfruitsmakers met de tomaten. Als ze rijp zijn natuurlijk, Paul Enka, die kan er ook wat van. Crazy love, maar dan in het Italiaans.

de muziek weg zitten natuurlijk heel veel Engelse teksten tussendoor. Even weer terug naar Amerika van het roerige duo Sonny en Cher. We kennen van de hitgenaamd Little Man. Nou, dat doen we ook in het Italiaans.

hadden. Dat heet officieel Piccolo Ragazzo. En zij zingen Piccolo Ragazza. En dat heeft een betrekking op een dame. Ja, als het op een O eindigt is het mannelijk en als het op een A eindigt in het Italiaans, maar dat is ook in het Spaans zo, dan is het een dame. Dus een kleine meid zou het eigenlijk kunnen zijn. Maar het nummer is officieel natuurlijk bekend onder de naam Little Man. Een van de vele hits die we al kennen uit de jaren 60 van uit Italië is deze. Had er twee in de tijd. Dit was de grootste. Una lacrima sul viso.

Una lacrima, un sol fiso. Dat was de voorgaande hit voor Bobby Solo. Daarna kwam nog Sepiangi, Zeer Ridi. En de volgende, die kennen we van Neil Diamond. Dat heet het nummer I Am, I Sailed. Dit is de uitvoering van Caterina Caselli. En dan heet het La Casa di Gli Angeli. Oftewel het huis van de engelen.

Amore mio, hou van mij, la casa di Gliangli, dat was Caterina Caselli. Ja, zal je dan meer vertellen? We hebben er nog eentje, dan gaan we ons instrumentale weer draaien. Daar praat die kat de draaitafel op liggen nu, dus voor Caterina Valente en haar broer Silvio. Amo, sole te.

was dan weer om ons instrumentaaltje hier op aanwerking van Bob Crew Generation. En dan hebben we gedaan Music to Watch Girls By. Nou, ik hoop dat u uw best heeft gedaan. Dan zijn we nu onderhand toe aan heel wat anders. Nou ja. En dat was natuurlijk op de nieuw binnenkomers. Juli 1966 in de Muziek Express Top 50. We zijn dan toe aan de laatste etappaal. Ja, we beginnen met een Nederlandse groep genaamd Le Baroque. En zij hadden een hit met Such a Cat. En daarna kwam deze I Know.

De jongens uit Waren die ooit begonnen als het Hurricane Combo. En in de jaren 60 hits maakten zoals deze. I Know, natuurlijk uit 1966. Zij komen nu binnen op nummer 10 met het nummer genaamd I Know. Plaatsje hoger staat onze grote vriend Bob Zimmerman. Beter bekend natuurlijk onder naam als Bob Dylan. Maar dan komt de Rainy Day Women nummers 12 en 35.

Een track speciaal, afkomstig van het album Blonde on Blonde. Van deze legendarische singer-songwriter Bob Dylan. Wij vinden de man op nummer 9 met zijn Rainy Day Women, nummers 12 en 35. Schuiven we een aantal plaatsjes omhoog, dan komen we terecht op nummer 6. Chip Taylor, de man is dit jaar overleden en dat is de schrijver van dit nummer. And it's for the trucks, that one thing.

you move me. But I wanna know for sure.

geschreven door Chip Taylor, die hetzelfde ook nog heeft uitgebracht. En maar dit was een grote doorbraak voor de Engelse formatie The Trucks. Wild Thing vinden we op nummer 6. De geluiden van de formatie uit Amerika. De mama's en de papa's. En Monday, Monday.

Nou, wat wil zeggen, een evergreen van het zuiverste water onderland geworden. Deze platen van de mama's en de papa's. En nummer gaat Monday op nummer 4. En Lando Graat komt op nummer 3. De man met de blauwe ogen zegt het dan wel eens. Mr. Blue Eyes. We hebben het over Frank Sinatra. Nieuw binnen op 3 met Strangers in the Night.

0: Ja, ik hoorde gezegd, het is er All Blue Eyes. Frank Sinatra. The Other Green Grand Strangers in the Night. En dan komen we toe aan onze hoogste nieuw binnenkomende plaat. Die staat namelijk op...
1: It's number one. It's number one.
2: Million Seller.
0: And Paperback Writer.

0: De Muziek Express Top 50. Ja, volgende week beginnen we gewoon met een hele nieuwe maand. Dan zien we het in augustus. En dat is nu weer daarom zover dat ik zeg...
1: Ik doe de deur dicht.
0: Ja, mensen, het zit erop. Het is weer helemaal gebeurd, maar niet gedreurd. Morgenavond ben ik er weer. Ik hoop niet met vertraging, want dat was de laatste paar weken in het geval. Wat draaien we nu?
2: Zomerradio.
0: 1976. Ja, gingen we vandaag natuurlijk 60 jaar terug in de tijd. We gaan er morgenavond weer 50 jaar terug in de tijd. 1976.

0: je me nou.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel nog van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maaitje ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jestenaitjerk.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
10: Wij onderhouden
11: en verkopen
10: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
9: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
12: NofPC, NofPC.
13: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
10: en Opel.
14: Herberg

0: doeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Bakken? Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baasmazitcomfort.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Monument op de Dam werd rond 5:15 beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Eén verdachte blijft vastzitten. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten bewusteloos en overleden later in het ziekenhuis. Hun helikopter stortte neer na de aanvaring. De slachtoffers zijn overleden aan hun verwondingen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Italiaanse militairen inspecteerden vanmorgen per helikopter de olietanker Toa Payo op de Middellandse Zee. Het schip staat op de EU-sanctielijst als Russische schaduwvloottanker. De operatie duurde 2 uur en kreeg steun van een Grieks marineschip en een Pools vliegtuig. De kapitein werkte niet mee. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Dit is RTV NOF.
16: Mino New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we zitten nu in de aflevering 1589. Op deze 2e augustus, het is alweer een volgende maand. En we gaan luisteren eerst naar Aeolia. En die heeft gemaakt Gayatri Invocation.

Ja, dit was daar eigenlijk wel een beetje een mantra van Aeolia. We gaan nu naar Grollo en Capitanata. En de titel van het nummer is Etheric Body. En dat is van een album met etherische muziek, zoals ze dat dan noemen. Maar we gaan gewoon luisteren.

En dit was een muziekstukje uit een etherische cd. En het heette Etheric Body van Grollo en Capitanata. We gaan naar Sarva Anta. Daar hebben we wel meer van gedraaid. Maar nu, er zijn wel meer tracks van dat stel. En we gaan nu luisteren naar Celtic Prayer.

Dit was toch wel een mooi nummer van de club Sava Amta Celtic Prayer. We gaan weer naar Aiolia toe. En ik heb hier nu een nummer dat is een beetje typische taal. Kuan Yin Temple Dance. Dus het is een tempeldans.

En zo horen we een tempeldans van Aiolia. En we gaan naar een album van Chakra Artiest. Dus dat zijn meerdere uitvoerders. Maar we gaan luisteren naar Moonlight Sonata.

En als ik het zo over de titel heb, Moonlight Sonata, dan denk ik, als ik het zo hoor, dan komt wel Mozart bij me op. En ja, die heeft ook zo'n zelfde geschreven Moonlight Serenade. Maar we gaan natuurlijk eerst eens even vertellen dat u luistert naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Brugge. En we gaan naar Scott en Michel. Ben Scott en Christa Michel. Een album, Bro Chakra, dus het is een chakra, Eve Awakening by 2012. En dat is een 11e track van het album Bro Chakra.

En zo hoorden we het nummer van Scott en Michel. En dat was van een album Bro Sacra, Eve Awakening, Pyant 2012. We gaan verder met Comer Edwin Evans. En ik heb hier een album voor me, Golden Selection, track 7, The Voice of Freedom.

The Voice of Freedom. Hopelijk hebben we een stem in het vrije. Dat was komen Edwin Evans. We gaan naar Christa Michel. Een album is hetzelfde, Golden Selection, maar nu track 8. Sea of Love.

Ja, dit was Christa Michel met Sea of Love van het album Golden Selection. We gaan naar een volgend nummer en dat komt uit de stal van Oreade. De titel van het album is Symphony of Light en we gaan luisteren naar O Wings of Love.

On Wings of Love was dit. Ik heb nog tijd voor een kort stukje van Bart Fortuyns van het album Landscapes. En de titel is Blue Lagoon. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks na het nieuws dan ben ik er weer.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
2: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan weg.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België is ophef ontstaan over een spandoek langs de E40 bij Gent met de tekst Alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Twee blushelikopters botsten boven bosbranden ten westen van Athene. Een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator raakten zwaar gewond. Ze werden bewusteloos gevonden en overleden later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Hun helikopter stortte neer na de botsing. Israëlische aanvallen op Gaza gaan door, ondanks Trumps aankondiging dat Hamas stopt met vechten. Bij luchtaanvallen vielen 17 doden, het hoogste aantal in weken. Slachtoffers vielen in Deir al-Bala, Mawasi, Gazastad en Jabalia. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Minstens 9 burgers en 5 agenten kwamen om. Tientallen mensen raakten gewond. De betogers eisten meer veiligheid tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
7: Dit is RTV NOF.
9: My No New Age.

Welkom terug in het tweede uur van het programma Nieuwe Iets, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. Aflevering 1589. En we gaan luisteren naar het volgende nummer, dat is track 3 van het album Leo, oftewel Leeuw. Elixir of Life, van Martin Coudon.

En hier de sterreninformatie. We gaan kijken. 3 augustus, wijde samenstand van de afnemende maan en de planeet Saturnus. Op flinke afstand links onder de maan. We kijken tweetal rond 4 uur hoog in het zuid-zuidoosten. Dan 4 augustus. Vanmorgen vroeg zie je de planeet Saturnus op vrij kleine afstand onder de maan. Kijk tussen 4 en 4 uur 30 als het nog donker genoeg is, hoog in het zuidoosten. Dan 5 augustus, wijde samenstand van de maan en Saturnus op grote afstand rechts onder de maan. Tussen 4 en 4 uur 30 staan de twee hemellichamen hoog in het zuidoosten. 6 augustus, laatste kwartier om 4 uur 21. 'S Morgens rond 5 uur, als het al flink schemert, zie je de half verlichte maan hoog boven de zuidoostelijke horizon in het sterrenbeeld Ram. 7 augustus, in de loop van de ochtend beweegt de maan rakelings langs de Pleiaden, het zevengesternte. Het gebeurt overdag, maar 's morgens vroeg, rond 4 uur 30, kun je de sterren van de open sterrenhoop met een verrekijker zien, direct links onder de maan, hoog in het oosten. 8 augustus, op grote afstand rechts onder de maan, staat de ster Aldebaran in het sterrenbeeld Stier. Kijk rond 4 uur 30 hoog boven de oostelijke horizon. En dan 9 augustus, dat is dus de zondag, en s'avonds natuurlijk mijn programma weer, maar dan in de nacht samenstand van de afnemende maan en de rode planeet Mars, op vrij kleine afstand rechts onder de maan. Bekijk het duo tussen 4 uur en 4 uur 30 in het oost-noordoosten. En dat zijn dus de sterreninformatie van de komende week. En we gaan verder met het luisteren naar het tussennummer. En dat is van een album Amazon Raindance. En de titel is Only You.

En zo hoorde u Only You van het album Amazon Raindance. Ja, en het is niet dus het Only You van de Platters. Van, ja, daar heb ik vroeger als jongeling natuurlijk ook vaak naar geluisterd. Maar dat was iets anders. Maar we gaan verder met de volgende track van het album Leo. En dat is Sunchild, track 4 van Edwin Koedel.

Was track 4, Sunchild van Medwin Koerol op het album Leeuw. En we gaan verder met een Keltische muziek. De titel is Orinoco Flow. En dat staat ook op het album Amazon Raindance. We gaan luisteren. Orinoco Flow.

Ik heb hier een album voor me liggen en daar gebruik ik nu track 6 en straks track 13. Maar in ieder geval, deze track 6 is getiteld Magical World.

Magical World was dit nummer van het album Blackmore's Night. En we gaan natuurlijk vertellen dat u luistert naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgen. Aflevering 1589. En we blijven nog even bij dat album Blackmore's Night, maar nu track 13, Shadow of the Moon.

En zo heeft u geluisterd naar het nummer Shadow of the Moon. En dat staat op het album Blackmore's Night, track 13. En we gaan naar Andreas Vollenweider. Want die vorige twee nummers, die, ja, daar weet ik niet de makers van. Maar in ieder geval, we gaan nu naar Andreas Vollenweider. En het nummer is Into Long Shadows.

Ja, dat had ik nog niet gezegd voordat ik dit nummer en The Long Shadows startte. Dat ik van Andreas Vollenweider drie nummers draai. En dan komt nu het tweede nummer en dat is Vanja de Wanderer.

Vanja de Wanderer, of Wanderer. En dat heeft u net beluisterd van Andreas Vollenweider. En we gaan naar de derde. En die is getiteld Night Fire Dance. En dat is ook natuurlijk van diezelfde Andreas Vollenweider.

Dit was Andreas met het nummer Night Fire Dance. En we gaan verder naar Anugama. En de titel van het nummer is Morning Glory.

we gaan deze aflevering afsluiten met een nummer van Mike Rowland. En de titel daarvan is A Gentle Message of Hope. En ik bedank u verder voor het luisteren naar dit programma, aflevering 1589. En ik zou zeggen, voor straks natuurlijk, ja, dan kunt u gaan slapen, dromen. En ja, en dan is het natuurlijk volgende week weer het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgen. En we gaan dus nu nog luisteren naar A Gentle Message of Hope van Mike Rowland. Thank you.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. Ondanks Trumps aankondiging over een historische wapenstilstand blijft Israël Gaza aanvallen. 18 Palestijnen kwamen om, het hoogste aantal in weken. Israëlische minister Cohen bevestigt dat de aanvallen doorgaan. Israël bezet nu meer dan 60% van de Gazastrook. De situatie blijft gespannen. Het Nationaal Monument op de Dam is vanochtend beklad met gele en blauwe graffiti, waaronder teksten en een doodshoofd. De politie arresteerde een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Eén blijft vastzitten, de ander is vrij, maar blijft verdachten. Tienduizenden migranten staken deze week de grens over naar Ceuta. Het officiële dodental is gestegen naar 83. Families uit heel Marokko wachten bij de grens op nieuws over vermiste dierbaren, vooral minderjarigen. Mensenrechtenorganisatie AMDH meldt dat geen enkele organisatie informatie verstrekt. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het tropisch warm, met temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. De zon schijnt en er ontstaan enkele wolkenvelden. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël, gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
3: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.